overleed vlak voor het weekend een vrouw van 102. En dan iets anders, we hebben er een wereldkampioen bij in ons land. Een vrouw uit Zutphen is volgens Omroep Gelderland de allerbeste in het maken van haverpap. In Schotland nam ze het op tegen tientallen deelnemers uit andere landen. Ze nam haar eigen Nederlandse ingrediënten mee, ook het water. En het bleek het winnende recept. Ze was al de Nederlands kampioen en nu ook de allerbeste ter wereld. Naast de eer wint ze ook een gouden roerstok. Het weer nog. In het noorden wat regen, op andere plekken helder en kans op mist. Het koelt af tot 7 graden. De ochtend start lokaal grijs, daarna volop zon en tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

Goedenacht, ik ben Mart Gol. Een enorme schommelzaak, een oud-docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen, ligt onder vuur. Hij zou volgens meerdere media hebben geknoeid met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek door gegevens te veranderen of te verzinnen. In totaal zijn nu 9 door hem geschreven artikelen teruggetrokken. De man werd eerder ontslagen bij de universiteit omdat hij rommelde met de boekhouding. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in het centrum, op straat. Daarbij raakte iemand gisteravond gewond. Het is nog onduidelijk waarom er werd gestoken. De dader is volgens stadszender AT5 gevlucht en, voor zover bekend, nog niet gepakt. Voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam, een nacht geleden, zit inmiddels wel iemand vast. In Amerika is een vrouw overleden die eerder de Holocaust overleefde en buurtgenoot was van Anne Frank in Amsterdam. Ze werden tijdens de Tweede Wereldoorlog allebei opgepakt en kwamen elkaar later tegen in een concentratiekamp. Daar probeerden ze Anne te helpen, maar dat lukte niet. Het was de laatste keer dat ze Anne Frank zag. De vrouw overleefde de oorlog dus en vertelde tot op hoge leeftijd aan anderen wat ze meemaakte in die tijd. Haar naam is Irene Bader en ze was 95. En dan nog voetbalnieuws uit Spanje. Weer heeft de Spaanse voetballer Yamal het team van Spanje geholpen door te scoren. In de Nations League is opnieuw gewonnen, nu met 3-1 van Tsjechië. Yamal zette de toon met een doelpunt binnen een paar minuten na het begin van de wedstrijd, net als bij eerdere duels. In dezelfde groep walste Engeland over Tsjechië heen. Met 7-0 zijn de Tsjechen van de mat geveegd. Voor dat land een historische nederlaag. Het weer. In een groot deel van het land helder en kans op mist. Het is 7 tot 13 graden. Komende ochtend grijs. Uiteindelijk veel zon in de middag. En niet koud. 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.

Goedemorgen, ik ben Mart Gol. Er is een explosie geweest in een straat in Den Bosch. Volgens de politie is een deel van de gevel van een winkel door de klap eruit geblazen. Op straat ligt veel glas. Voor de zekerheid zijn mensen in de buurt geëvacueerd. Er zijn geen gewonden. Wat er is ontploft en hoe dat kon gebeuren wordt nu uitgezocht. Noodweer heeft flink huisgehouden in en rond de Spaanse stad Barcelona. Het is code rood daar. Mensen moeten binnen blijven. Het is er echt kletsnat. Er is deze nacht evenveel regen gevallen als normaal in ons land in 2 maanden tijd. Het zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd dik 2000 telefoontjes. De politie in Amsterdam zoekt naar de dader van een steekpartij in de stad. Daarbij raakte gisteravond iemand gewond, schrijft stadszender AT5. Het gebeurde op straat in het centrum. Waarom er werd gestoken, wordt nog uitgezocht. Een nacht geleden werd op straat in Amsterdam iemand doodgeschoten. Bewust, denkt de politie, daar zit inmiddels iemand voor vast. En sorry, dat zegt de bondscoach van de voetballers van Kroatië. In eigen land zijn ze door Engeland van de mat geveegd in de Nations League. 7-0 werd het. Nooit eerder gingen de Kroaten met zulke cijfers onderuit. De bondscoach zegt dat het hem spijt en dat hij verantwoordelijk is voor de afgang op het veld. Oranje speelt vandaag weer in de Nations League in Eindhoven tegen Servië, waar we een week geleden van wonnen. En dan nog het weer. In een groot deel van het land helder en kans op mist. Het is 7 tot 13 graden. Komende ochtend grijs, vanmiddag veel zon, volop nazomeren tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt. Wat er is ontploft en of het opzet was of een ongeluk is nog een raadsel. In Amerika wordt gezocht naar een vermist klein vliegtuig dat onderweg was naar de stad Boston. Een half uur voor aankomst is het contact verbroken en verloor het toestel snel hoogte, schrijft het AD. Het gaat om een medische vlucht met aan boord 6 mensen, onder wie een patiënt en artsen. Voor de kust wordt nu volop gezocht naar het toestel met andere vliegtuigen, een helikopter en schepen. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in het centrum, op straat. Daarbij raakte gisteravond iemand gewond. Het is nog onduidelijk waarom er werd gestoken. De dader is volgens stadszender AT5 gevlucht en, voor zover bekend, nog niet gepakt. Voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam een nacht geleden zit inmiddels wel iemand vast. En we blijven in onze hoofdstad, want er gaan zometeen weer treinen rijden van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werk aan het spoor helemaal niets. Vanaf vandaag wel, maar vanwege de werkzaamheden zijn het wel minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, is de waarschuwing. Die geldt ook morgen nog, als de nieuwe werk- en schoolweek weer begint. Ook dan rijden de treinen rond Amsterdam Centraal met een aangepaste planning. En dan het weer nog. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op andere plekken helder en lokaal mist. Het is nu 9 tot 14 graden. Overdag tot 22 graden. Met vooral vanmiddag heel veel zon. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mart Gol. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een winkel eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een winkel eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Er rijden weer treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werkzaamheden helemaal niets. Vanaf vandaag dus wel, alleen zijn het minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, waarschuwt de NS. Die waarschuwing geldt ook morgen als de nieuwe werk- en schoolweek weer begint. Ook dan rijden de treinen rond met een aangepaste planning. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In een nacht viel daar ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. In Amerika wordt gezocht naar een vermist klein vliegtuig dat onderweg was naar Boston. Een half uur voor aankomst is het contact verbroken en verloor het toestel snel hoogte, schrijft het AD. Het gaat om een medische vlucht met 6 mensen aan boord, onder wie een patiënt en artsen. Voor de kust wordt nu volop gezocht naar het toestel met andere vliegtuigen, een helikopter en schepen. Dan het weer, in het noorden bewolkt en soms wat regen. Op andere plekken is het helder en lokaal mist. Het is nu 9 tot 14 graden. Overdag wordt het tot 22 graden met vooral vanmiddag heel veel zon. Dit was het nieuws op Radio 10.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a lot! And give you all!
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
21: Hallo.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: Als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen. Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Op 14 oktober staat hij in de Ziggo Dome. Misschien ben je erbij. Ik heb het over Bad Adams. Ik ga hem zo voor je draaien. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een kapperszaak eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Er wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In 1 nacht viel er ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. Er rijden weer treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werkzaamheden helemaal niets. Vanaf vandaag dus wel, alleen zijn het minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, waarschuwt de NS. De waarschuwing geldt ook morgen. Ook dan rijden de treinen rond Amsterdam Centraal met een aangepaste planning. En dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig. Maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, op 6.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
4: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever, Stayin' Alive, Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Dance Again. Young Paul Young op de radio in Love of the Common People. Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10.

De webcam trouwens, die staat weer onscherp, maar goed, maakt niet uit, het is radio, hè. Vandaag buien in het oosten en het noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20 vandaag. Het kan zelfs 22 graden worden, lekker hoor. Vandaag Werelddierendag en Wereldwandeldag. Nou, dat zou je kunnen combineren natuurlijk, hè. Lekker aan de wandel, met je schildpad. Welk wijsje uit je hoofd zou je zo willen horen wat te maken heeft met een dier? Denk er even over na, in de ruimste zin van het woord, hè. Dus mag in de titel zitten, of in de bandnaam. Nee, alles van de Animals bijvoorbeeld. En dan geef ik door via de app van Radio 10. Ga ik zo meteen jouw wijsje misschien wel draaien. Daarbij wil ik als extra prijs vandaag, omdat het Dierendag is, een extra cadeautje weggeven aan je. Maar daarvoor moet je goed luisteren de komende uren tijdens de ochtendshow. Want als je daarin ergens citroentje hoort, en dan hoor ik je denken, ja, wie is citroentje? Nou, citroentje is mijn, van mijn dochter, het pakketje. Een gele pakiet hebben wij. En die heet Citroentje. Ik ga zijn geluid even laten horen. Hoor je dat geluid later deze ochtend langskomen, dan app je Citroentje. Of je gebruikt het icoontje, het emoji van een citroentje. Mag ook. Dit is het geluid, dit is een citroentje. Ik heb het even luisteren. Dat is hem, ja. Ik denk dat de radio nu ook aanstaat in de huiskamer, dus het wordt helemaal gek. Dus dit, als je dit hoort, later deze ochtend, dan app je Citroentje en dan maak je kans op een officiële

Afgelopen juni stond ze nog de Tony Awards in New York te presenteren. Haar dochter Willow is een grote Broadway-fan. En Pink noemt zichzelf tijdens de opening de op één na grootste fan van Broadway. Op haar dochter na, die houdt echt van

0: Keizer. Dierendag 2026. Aan telefoon Arie Sterrenburg. Goedemorgen, Arie.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een dier in huis, hè?
1: Ja, wij hebben ook een dier in huis en die loopt op vier poten.
0: Op vier poten?
1: Ja.
0: Ik ga herhalen, een schildpad.
1: Ja, maar ja, hij is iets sneller dan een trage schildpad. Nee, wij hebben een bennensenner.
0: Een bennensenner? Is dat een hond?
1: Ja.
0: Hoe ziet hij er ook weer uit? Is dat zo'n kleintje met een ingedeukt hoofd?
1: Nee, dat is gewoon eentje die zijn kop op tafel legt. Met bruin en zwart en wit.
0: Oh, joh. En die, hoe heet hij?
1: Max.
0: Maxie. Rustig, Max. Rustig. Gaat in je mand. Heb je een cadeautje gegeven vandaag aan Max?
1: Nou, nog niet. Die krijgt hij te mij, hè. Want we gaan te mij eerst Max kijken, hè.
0: Oh, je gaat... Max. Hij heet Max. Je gaat ook Max kijken. Ja, natuurlijk, ja. Je hebt hem vernoemd zelfs daar.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Dan ben je groot fan van honden en van Formule 1. Hè?
1: Dat is heel, heel juist.
0: Welke plaat had jij bedacht voor deze dierendag?
1: The Lion Sleeps Tonight.
0: Tijd fit.

0: de herfst, maar dan krijg je toch één keer de zomer in je hoofd. Och, wat lekker. Julio in glazen jas, in zijn regenjas. En ja, zonnige klanken op de radio. Op deze 4 oktober 2026. Misschien wel leuk om even te proberen om jouw huisdier een geluid te laten maken. En neem dat dan even op met de app van Radio 10. Dan laat ik het weer op de radio horen. Dus dan komt jouw dier, jouw lievelingetje, jouw oetje bedoetje, komt dan op de radio. Leuk, hè? Dus even gewoon het geluid opnemen. Probeer het maar. Niet te forceren, niet in de staart gaan knijpen en zo. Maar gewoon wel even proberen om het geluid te traceren. Geef het door via de app van Radio 10. En dan ga ik het laten horen aan heel Nederland. Dat is toch grappig, hè? We lasten met vissen, maar goed, probeer wel wat. Zometeen voor je lacht om 7:50. We hebben vandaag een man die heeft het over de Efteling. Daar gebeuren soms hele rare dingen.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radio10.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: ook vol speelplezier.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Taylor Swift hier bij Radio 10. Op 25 september kwam de Live of a Showgirl, The Encore, uit. Uitgebreide albumversie, had 4 nieuwe nummers. De rest viel een beetje tegen, volgens de fans. Maar ja, de Fate of Ophelia hoorde je hier bij Radio 10. Het is Dierendag. En ik vroeg aan je, kan je misschien even jouw dier iets laten zeggen of laten blaffen of nou, wat dan ook. En dan kan ik het op de radio laten horen. Dan maken we gewoon een popster van jouw dier. Nou, dat is zo leuk dat dat ook gelijk gedaan wordt. Sabine Boerboom heeft dat gedaan, komt uit Wijchen. En luister even mee naar de audio.
1: Hebben jullie honger? Echt waar? Ach. Ja, doe het maar eens vertellen dan.
0: Ja, uitgehongerde katten, Sabine. Geef ze maar gauw te eten. Zitten ze op te wachten volgens mij. Hartstikke leuk. Heb je ook een dier wat een geluid maakt op deze dierendag? Nou, dit is het moment om het een keer op te nemen met de app van Radio 10. Dan laat ik het aan iedereen horen, dat beloof ik je. Okay?
2: Je lacht om 7:50.
0: Ja, de conferentie van vandaag, klein stukje, is eigenlijk een beetje in navolging van Raymond. Die gaat vandaag met het hele gezin naar de Efteling toe. En daar had ik een stukje over, namelijk Sander Eiken. Volgens mij komt hij uit Vlaanderen, dus goed luisteren. Die heeft het over zijn ervaringen in de Efteling.
3: Ik heb shit in de Efteling gezien dat ik zelfs op de dark web niet kan vinden. We zaten in een picknickhoekje. Heel veel picknicktafels, gezinnen met kinderen. En een tafel verder is er een gezin met een kind en dat kind doet dit. Huh? Dus iedereen weet, een straal van 50 meter, ja, er komt nog. Je ziet die ouders kijken van, ja, die heeft een pak friet gegeten, poffertjes en een suikerspin. Die had hier een kots gelegd van €134. Dus die vader is rapper dan het licht en heeft die een klein nop op zoek naar een toilet. Maar het toilet is nogal ver en er is een lange rij. Dus ze gaan naar de tweede optie, namelijk een vuilbak. Vuilbakken in de Efteling komen in 2 vormen. Je hebt een rieten mand. En je kunt niet kosten een rieten mand. Dat doe je niet. De andere vorm van vuilbak in de Efteling komt in de vorm van hollebolle gijs. Als je denkt dat je het allemaal in het leven al gezien hebt, dan ben je niet voorbereid op de dag dat je met 40 gezinnen zit te kijken hoe dan een volwassen man een peuter opheft en die mond in mond forceert met hollebolle gijs om die losse zijn bakkes. En hol achteraf, dank u wel. Heerlijk.
2: Je lacht om 7:50.
4: Radio 10.

0: De Yui Corporation. Rock the boat. Rock the boat. Sta je mee te dansen? Ja, ik ook wel. Lekker, hè? Ach ja. Rock the boat, hoor je.
1: Sylvan Stoet.
0: Ja, goedemorgen en welkom. In het weekend van 10 op Dierendag. En ik vroeg aan je, Jos, stuur even je dierengeluid door van jouw huisdier. Komt heel veel binnen, hoor. Dankjewel. Dit is Paco. Dat is denk ik een papegaai, gok ik. Even kijken. Ja, Paco, mijn papegaai staat hier. Er staat niet bij van wie het is, maar dit is in ieder geval Paco. Luister even mee. Het is trouwens niet citroentje. Heel gezellig, ja. En ik kreeg nog een berichtje binnen. En die is van Nathalie van Halteren. En die heeft een hondje. Die heet Vlinder. En ik vraag... ze zegt, oh ja, ze is ook een... Nou, Vlinder vraagt aan mij of ik de snack die bij haar zusje Polly ligt wil pakken. En dat is, Polly is een hondje, net over de 2 kilo, maar is een soort duiveltje. Luister mee.
2: Wat is er dan?
0: Wat is er dan? Oh,
2: ik kan daar niks aan doen, hè. Polly heeft dat bij elkaar verzameld.
0: Ja.
2: Ik ga toch zo niet alle botjes van haar afpakken.
0: Nou, het is een duiveltje. Het is een duiveltje, hoor. Nathalie, dankjewel voor jouw dierengeluid. Het is Dierendag en de dierengeluiden zijn meer dan welkom. Via de app van Radio 10 gaan we dat later nog eventjes doen. Gewoon eventjes opnemen met je camera of met je audio. Dan ga ik een klein stukje uitzinnen, oké. Dit is Kings of Leon.

0: komen daar aan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
5: Laten we dansen.
4: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekend af.

0: aansluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met zometeen kans op kaarten. De tickets van 10 voor de nacht van de Nederpop XXL. Komt eraan, ook muziek van Dire Straits en nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar op dat moment veel mensen waren vanwege het Leidens ontzet. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Leids Dagblad zou er vooraf een vechtpartij zijn geweest. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Er wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Vanavond wordt het vliegverkeer tussen 6 en 7 uur tijdelijk stilgelegd boven de Bijlmermeer in Amsterdam. Dat gebeurt vanwege de herdenking van de Bijlmerramp. Het is vandaag 34 jaar geleden dat een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op 2 flatgebouwen in de Bijlmer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Ga jij met je hond naar het strand of heb je een nieuw speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want veel Nederlanders geven vandaag wat extra aandacht aan hun diertjes vanwege Dierendag. Bijna de helft van de baasjes doet dan iets extra's voor hun dier. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers en 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden... en

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vanaf morgen, de 80's top 810. Radio 10.
9: Silvan Stoet.

0: Goedemorgen, welkom. Ochtendshow voor de zondag. Het is 4 oktober.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, en met jou. En ik vroeg aan je, heb je een huisdier? Want het is natuurlijk dierendag vandaag. Laat dat even horen via de app van Radio 10. Stuur even een filmpje of een fotootje. Nou, een fotootje kan ik niet laten horen. Maar audiogeluid vind ik leuk natuurlijk. Hè. Even een berichtje sturen. Dat deed Jane van Dijk ook. Of Jane, maar ik denk dat Jane is. Die heeft een hond, Smokey. Die is overleden, maar er is een filmpje van. En wat nou zo leuk van Smokey was, zegt ze... als dan op de eerste maandag van de maand het alarm werd getest... Hè, het buitenalarm, het luchtalarm, dan ging Smokey ook wel af. Luister maar, als je goed luistert, hoor je ook het luchtalarm. Komt het, let op. Smokey. Smokey doet mee, hè? Nog een keer. Dat is mooi, hè, toch? Ja, dat is toch leuk. Dankjewel voor je audio, Jane. Ik hoop dat je een mooie herinnering hebt aan het hondje. Ja, het is tijd om de phone in open te gooien. Het nummer is 0909-3... Oh, dat kan nu al gewild. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Als je even iets kwijt wil, mag dat gewoon. Radio 10 met Sylvan, goedemorgen. Hallo?
2: Met Esther van Balen, wat sluis.
0: Esther van Balen, goedemorgen.
2: Afgelopen donderdag 1 oktober was ik 32 jaar in dienst.
0: Oh.
2: Op de werkplaats in Zwolle.
0: Kijk, gefeliciteerd.
2: Ja.
0: En het is dierendag vandaag, hè?
2: Ja.
0: Gefeliciteerd. Met alle katten, want je bent kattenfan, toch?
2: Ja, en ik ga verder lezen.
0: Wat zeg
2: en
0: je?
2: Ik, en ik was 22 toen ik begon als een stil en verlegen meisje... die niks zei van 8 uur tot 4:30.
0: Maar je bent nu uitgegroeid tot een ster.
2: Ja.
0: Of niet, toch?
2: Ja.
0: Wat doe je voor werk daar? Wat moet je allemaal doen?
2: Nou werk ik dan op de voetafdeling en de hersenpoort. Nu heet het dan team sinds 2019. Dus ja, ik weeg dan, ik ziel. Moet dan zakjes vullen.
0: Ja, wat goed zeg. Leuk werk.
2: Ja.
0: Mag je ook proeven?
2: Nee, helaas, dat mag niet.
0: Nee, jammer.
2: Dat mag niet van de klant. Nee,
0: dat snap ik ook wel. Ja.
2: En nou werk ik van 4 dagen van 8:15 tot 4.
0: Kwart voor 4, ja, ik schrijf het mee.
2: En dan vrijdag van 7:45 tot 11:00.
0: 11:00, staat genoteerd. Nou, Esther.
2: Want ik heb een stap terug gedaan sinds 2008.
0: Ja, ben je aan het rentenieren?
2: Ik kan het ook aan mijn lichaam merken. Ik word ook 55.
0: Dus, een beetje ouder wordt, ja. Een beetje, nou ja, lekker toch. Als mag, dan is het goed, toch?
2: Ja.
0: Zeg, ik wens je een hele fijne dierendag vandaag. En tot de volgende keer maar weer.
2: Ja.
0: En voor de dieren zeggen we hiep de biep.
2: Hoera.

En we hebben ook een luisteraar, die heette Sylvia Hernandez. Ik denk al, is dat familie? Vraag me anders af. Maar goed. Born to be Alive bij Radio Team. We gaan wat weggeven, namelijk... je zit erop te wachten, denk ik. Kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Neder. En daarvoor zijn we op zoek naar één woord. Eén woord wat weggepiept is. Dus je hoeft maar één woord zometeen te appen. Het juiste woord, daar gaat het om. Dat is niet de hele zin, want dan telt het niet. Eén woordje. Welk woordje is hier weggepiept? Neder. Ja, ja, ja. Waarvan? Waarvan? Geef het door via de app van Radio 10. Van Brenken laten horen. Neder. Ja, dat is de opgave. Nou, weet, dan hoef je alleen maar het woord te appen. En doe dat met de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan krijg je 2 tickets. De tickets van die de dag van de Nederpop XXL in Ava's Live, oké? Okay? Het is Coldplay.

0: Had je ook van die buttons op je jasje? Ja. Van doe maar. Bel Helene, hoor je bij Radio 10. Ik krijg allemaal appjes binnen van mensen die leuke filmpjes sturen en foto's. En Karin, die zegt, ja, vandaag op Dierendag, dan doen we iets samen. En ze stuurt dus een foto van een zwembad, waarin allemaal baasjes met hun honden aan het spelen zijn. Ik zal een klein stukje laten horen, zo klinkt dat dus op dit moment, hè. Zwembad. De Pekinese die een bommetje doet. Ja, je kan het niet zien natuurlijk, het is radio. Maar het is echt, het is echt heel druk overal. Iedereen is er druk mee, hartstikke goed. Leuk hoor, ja. Zodra Kim Wild, wet, over honden gesproken. Komt eraan en ook Donna Summer, allemaal hier bij Radio 10.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel.

Leider. Even kijken, heb ik nou wel verbinding met iemand? Hallo? Hallo, Carolien? Carolien, spreek met Carolien? Hallo, Carolien? Niks gezegd. Nee, ik ga toch een... Nee. Ja, dan bel ik iemand anders. Wacht, dan gaan we deze ophangen. Ja, dan gaat dit gewoon weg. Zo, hupsakee, klaar. Dan gaan we iemand anders bellen. Dat is dan... Weet je, we doen even een plaatje. Zullen we dat gewoon doen? Dat is misschien beter. Ja, we hebben nieuwe telefooncentrale. En dat is een beetje... Ja, als je in je eentje zit, is het toch een beetje lastig. Ga ik zo allemaal oplossen, hoor. Want we spelen het spel voor die kaart, hè. De Nacht van de Nederpop XXL. En als je telefoon overgaat, dan zijn het je vrienden van de radio. Zo simpel is het. Maar ja, goed. Ik heb denk ik een beetje vette vingers. Het display werkt niet. Dit is Donna Summer. En I Feel Love.

0: Dalle Zammer, op je zondagochtend. Hey, ik heb goed nieuws, het is gelukt hoor. Hey. Neder. Nederpiep, dat spelen we vandaag nog. En dan maak je kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Met optredens van het Goede Doel, Verf de Kunst, Toontje Lager, Lois Lane. 12 december is het tijd om daar lekker los te gaan. Carolien Zegers aan de telefoon. Carolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je Floortje al verwend vandaag?
1: Ja, zeker wel. Ja, al heel lekker geknuffeld. Ja. Extra lekker voel gegeven.
0: Kijk, wie is Floortje precies voor de mensen thuis?
1: Floortje, dat is onze lapjeskat.
0: Lapjeskat, kijk wat leuk. En welke kleur? Zwart-wit of alle kleuren door elkaar?
1: Alle kleuren door elkaar, ja, wat klopt.
0: Leuk. Nou, maakt er een mooie, ik wou zeggen Koningsdag van, maar het is Dierendag. En ondertussen hoorde jij ook een opgave. Je dacht van, hé, ik weet precies welk woord er weggepiept is, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ga ik zo meteen nog een keer de opgave laten horen. Het antwoord is in ieder geval niet huid, ook niet haar. Maar wat is het wel? Neder. Denk niet wit, denk niet
1: zwart. Denk niet zwart-wit. Maar in de
0: kleur van jou. Hart. Hart. Even checken. Hart, even ja. Hart checken. Even kijken. Neder.
2: Even kijken hoor.
1: Denk
2: niet zwart.
0: Ja, het lijkt alsof hij haar zegt, maar het is hard. Ja, dus als je naar de lyrics kijkt, dan zingt hij echt wel hard. Carolien, gefeliciteerd.
1: Ah, dankjewel. Leuk.
0: Je bent erbij gewoon.
1: Ja, echt heel erg leuk. Ja, dankjewel.
0: Zeg maar rood in je agenda. 12 december ben je bij de nacht van de Nederpop XXL. De tickets van 10 zijn voor jou. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Super, super leuk.

0: €1,99. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
15: Milner.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dan krijg je zometeen ook die opschepper, Mr. Big. Hoor je zometeen hier bij Radio 10. En nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sonja Allasch. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar op dat moment veel mensen waren vanwege het Leidens ontzet. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Leids Dagblad zou er vooraf een vechtpartij zijn geweest. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Er wordt nog volop gezocht naar de

0: zittende. Een Nederlandse schip is vannacht tegen twee andere grote schepen gebotst in Noorwegen. Het gaat om twee vrachtschepen en een olietanker. Een van de schepen kreeg water binnen, maar de bemanning kon aan boord blijven. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft alcoholtests afgenomen bij de bemanningsleden, maar daar kwam niks uit. Ga jij met je hond naar het strand of heb je een speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want bijna de helft van de baasjes doet vandaag iets extra's voor hun dier vanwege Dierendag. Lijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers. 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. En dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Dankjewel. Dan het verkeer. Goed nieuws, zijn geen files.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, O6.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Vanaf morgen, de 80's Top 810.

0: baan te koken nadoen. Ja. Flip, fluitketel. En Mr. Big hoorde je To Be With You.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sylvan Stoet.
0: Hallo, hallo. Goedemorgen. Fijn dat je al wakker bent. Op deze dierendag. Het is 4 oktober. Vandaag komt Max. Nou, steek nog. Ze zijn gestart volgens mij om 9 uur. Max Verstappen. Pole position. En grote prijs van Bahrein. Wordt verreden in Maleisië. En dat is spannend. Ik ben benieuwd. Ja, kan die niet volgen. Dus mocht je kijken, laat me even weten hoe het ervoor staat. Nederland speelt qua voetbal vanavond tegen Servië in de vierde groepswedstrijd van de Nation League. Aftrap is in het Philipsstadion om 9:15 vanavond. En in Utrecht vindt de singelloop plaats elk jaar. Dus ben je nog vrijgezel? Zoek er eentje uit. Het is allemaal single, heb ik begrepen. Goed. Hey, oh. Ah. Dat was hem, citroentje.

0: 17 en Jongen op de 4e oktober. Het is dierendag en ik liet mijn vogeltje net even horen. Citroentje, althans de vogel van mijn dochter. Het is een pakietje. En Cindy, dode man aan de telefoon. Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij ook gefeliciteerd met Harry.
1: Ja, dankjewel.
0: Want Harry is... ik hoor hem al. Het pakietje, hè?
1: Ja.
0: En jij hoorde mijn pakietje, althans die van mijn dochter dus. En, ik sta nu op de speaker bij jou, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Zullen we eens kijken? Zullen we eens kijken of dan hetgeen wat Citroentje zegt, of Harry daarop reageert?
1: Ja, is goed.
0: Misschien dat hij wel vloekt. Ik heb geen idee wat ze zeggen. Je weet niet wat ze zeggen, hè? Dat is leuk, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Even, doe de muziek even zachter. Harry, let op. Ja, hij zei iets. Of was het?
1: Hoor je hem?
0: Ja, nou, wat hij nou zegt kan niet uitzenden eigenlijk. Dat is een beetje... Dat komt eigenlijk niet, hoor. Dat is een beetje een vloek. Maar goed.
1: Hij gaat maar door.
0: Nou, wat leuk. Nou, Cindy, ik mag je feliciteren. Want je was de eerste die je citroentje hebt. Dus je krijgt van ons een hele mooie Radio 10 paraplu. En ik wens je een fijne dierendag vandaag. Okay.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Goed dan, Harry.

0: Met je houterig dansen. Hè? Ska op de radio, Madness and One. One Step Beyond. Hier bij Radio 10. De grootste is alle tijden. Knallers op de door met Eric Carmen. Ook Janet Jackson heb ik voor je. En een prachtige top 4000 muziekmythe. Gaat over een muziekzender. Vertel je zo het hele verhaal.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij N2.

0: zelf de trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
1: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
2: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
0: Je hoort het. Zelf de trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
4: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: morgen Silverzee willen vragen of de mensen hun licht aan willen doen in de mist. Graag normale verlichting, geen dagrijverlichting. Bedankt de buschauffeur Erik. Nou Erik, hierbij heb ik het overgebracht. Ja, het is een beetje mistig nog, maar die mist trekt langzaam weg als het goed is. Dus doe voorzichtig.
1: Top 4000 muziekmythe.
0: Les leidt een druk leven en dat is niet zo vreemd. Hij is een van de bazen bij MTV, de muziekzender. En dat betekent veel vergaderen, maar gelukkig ook een hoop leuke dingen. Een feestje hier, een etentje daar. En tussendoor moet Les natuurlijk ook even bepalen welke videoclips er op MTV gedraaid mogen worden. Les is blij met zijn leven. En dat was een paar jaar eerder nog wel anders. Jarenlang was Les namelijk gefrustreerd dat hem niet was gelukt om zelf een bekende popster te worden. Niets leek hem leuker dan hits te scoren en op te treden voor een uitzinnige menigte. In de tussentijd werkte Les als DJ bij een lokaal radiostation. Maar ook dat was geen succes. Ondertussen heeft Les vrede met het feit dat hij zelf nooit in hitlijsten was gekomen. Als baas bij MTV beslist hij immers zelf over het succes van veel bands. En dat vindt Les nog veel mooier. Veel muzikanten kijken tegen Les op, terwijl hij met andere bands en artiesten juist goed bevriend is. Les gaat dan ook regelmatig naar concerten toe en komt langs in opnamestudio's. Vanmiddag staat er weer zo'n studiobezoek gepland. Hey Les, moet je horen wat we net hebben opgenomen, zegt een producer tegen hem, terwijl hij op een paar knoppen drukt. Les knikt. Wow, ja, dat klinkt goed. Dit kan zo op MTV, zegt hij. Maar de producer roept onmiddellijk dat hij nog een idee heeft. Ja, ik wil dus eigenlijk een radio-dj in het nummer hebben. Gewoon halverwege, roept de producer. Les, jij presenteert toch vroeger radioprogramma's? Les begint te lachen. En als hij dan vraagt wat hij precies moet zeggen, dan roept de producer, joh, ja, verzin maar wat. Les denkt dat de grap is. Maar hij gaat toch achter de microfoon zitten. Hij roept het eerste dat in hem opkomt. Amper 10 seconden later is hij klaar. Als Les een paar weken later het resultaat van die opnamedag hoort, schrikt hij zich kapot. De producer heeft de stem van Les gewoon in het nummer laten zitten. Les kan er best op lachen. En dankzij die band komt zijn jongsdroom eindelijk uit. Les Garland staat in de hitlijsten. Weliswaar niet met zijn eigen muziek, maar wel als de DJ-stem op We Build the City van Starship.

0: Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je klaar voor nieuwe verhalen?
1: Ja, ik ben uiteraard weer op zoek naar de verhalen achter de hits uit 60 jaar top 40. Stuur ze me door, jouw hit met herinnering via de app van Radio 10. Kun je zelf inspreken. En wie weet draai ik het deze ochtend nog voor 12. Maar stem dan ook even meteen op de hit battle, want vandaag zitten we in de categorie Big. Ga je voor Mr. Big met Wild World?
0: Oh, Broek.
1: Of wordt het B, Big Mountain?
2: Ooh, baby, I love your way, every day.
1: Welke hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de Radio 10-app... en de hit met de meeste stemmen, die draai ik zo.
0: Nou, heel goed.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar vanwege lijdensontzet veel mensen waren. De 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij zou zijn ontstaan na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Hoe het met de slachtoffers

0: Verschaat is niet bekend, er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In één nacht viel daar ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en kunnen treinen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en 2 vrachtschepen met elkaar gebotst. Een van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle 3 beschadigd en bij 1 daarvan kwam zelfs water binnen, maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie heeft alcoholtests afgenomen bij de bemanningsleden, maar daar kwam niks uit. En ga jij met je hond naar het strand of heb jij een speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want bijna de helft van de baasjes doet vandaag iets extra's voor hun dier vanwege Dierendag. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers. 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken kan het nog mistig zijn, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Soms zul je zeggen...
11: Jij blijft mij inspireren, pap.
10: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd.
14: En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Vanaf morgen, de 80's Top 810.

Heb jij je viervoeter of meerpotige reptiel al een aai over zijn bol gegeven? Het is vandaag Dierendag. En voor iedereen die vooral hondsdol wordt van hits en herinneringen, ik heb goed nieuws. Tot 12 uur weer plek voor jouw verhaal bij een hit uit het verleden. Spreek het in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl. Schuinsteepen Erik, dit half uur gaan we allereerst terug naar het jaar dat Nelson Mandela op 9 mei de eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd. Dit is 1994 door de ogen en de oren van de top 40. Zometeen Joe Cocker, maar eerst de winnaar uit de hit.

0: veel plekken is het nog steeds aangenaam in het land. We verwarmen ons muzikale hart met herinneringen aan hits uit de top 40. Zo ook dankzij Natasja.
1: Hoi Erik. Nou, ik weet niet of je er nog tijd voor hebt. Maar een mooi liedje waar ik een hele mooie herinnering aan heb is toch wel Always van Bon Jovi. Dat nummer werd gedraaid op mijn trouwerij. En elke keer dat ik dat nummer weer hoor, waan ik me even in die allermooiste dag van mijn leven. Oké, fijne uitzending nog en groetjes van Natasja. Doei doei!

Inmiddels al meer dan 50 jaar in het vak. Gloria Stefan begonnen met de Miami Latin Boys. En later leerden ze kennen als de Miami Sound Machine. En natuurlijk ook op eigen kracht onder haar eigen naam. En daar scoorde ze 8 hits mee in de top 40 onder haar eigen naam. Waaronder deze Turn the Beat Around. Een oud nummer van Vicky Sue Robinson uit 1994. Andere hits uit die tijd vinden we de top 5 van deze week terug in de tijd. 1 oktober 1994 is de datering van deze top 40. Love is All Around van Wet Wet Wet stond vorige week op 5. Deze week weer op 5. En bleef 14 weken inmiddels al in de top 40. 6 weken I'll Make Love to You van Boys to Men. En die bleven staan op nummer 4. En ook nummer 3 was onveranderd. Eind 2 Polizei van Modo. Die bleef 4 weken in de top 40. En staan dus op de 3e plaats. Gezakt van 1 naar 2. Cotton Eye Joe van Rednecks in de 9e week top 40. En 7 weken nu genoteerd. En eindelijk voor elkaar. Voor de man die we gaan draaien bleken dromen geen bedrog. Hij was goed voor maar liefst 12 weken in de top 40 op nummer 1. Dromen zijn bedrog. Ik heb het over Marco Borsato. Stay.

The Rhythm of 1994, zou ik willen zeggen. Corona op Radio 10. De laatste in ons uitstapje van dit half uur dankzij Radio 10 en Natasha. Wat zou jij nou willen horen uit de vele pagina's van het Top 40 hitdossier? Spreek nu jouw hit met herinnering in via de app van Radio 10. En wie weet draai ik het strakjes. Zo ook een van onze Radio 10'ers die was zo vriendelijk om iets in te spreken. En dat hoort allemaal bij deze hit van Mut. Dynamite knapt er straks in, net als deze klapper.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, uit een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Erik de Zwart. Terug naar de hitlijst van 1974. Je hoort de groep Ace naar Barry White. You're the first. You're the last. My everything. Radio
5: 10. We got it together, didn't we?

0: and How Long. Het weekend van Tien. Ja, best wel mensen die denken dat dit liedje van Ace gaat over vreemdgaan binnen een relatie. Maar dat is niet waar, dat is fake nieuws. Het nummer gaat namelijk over de bassist van Ace. Dat was Terry Corder. Die had namelijk zonder het aan zijn medebandleden te vertellen een uitstapje gemaakt naar wat andere bands, waaronder de Sutherland Brothers en Quiver. Ja, die vonden hem te gek en boden hem ook nog eens een keertje een baan aan. Dus op een zeker moment kwamen de mannen van Ace erachter en voelden zich toch lichtelijk belaarsd. Paul Garrick schreef het meteen van zich af. How long has this been going on? Nou, antwoord op die vraag is eigenlijk simpel. Tot 12 uur vanmiddag. En een van de herinneringen van vandaag die komt van Radio Tiener Liesbeth.
1: Hi Erik. Mijn vriendin en ik waren vroeger helemaal fan van Mutt. We luisterden altijd naar Dynamite en zodra het begon gingen we playbacken en deden we ons eigen dansje. En daar hoorde natuurlijk ook dat gebaar bij, alsof we koeien aan het melken waren. Als ik Dynamite nu hoor, zie ik ons weer helemaal voor me. Zo'n nummer dat niet alleen muziek is, maar meteen je hele herinnering terugbrengt. Misschien leuk om hem nog eens uit het hitdossier te halen.

Als je arm bent, dan hoef je je niet te haasten. Je hebt tijd zat, al dus Paul McCartney en Mrs. Vanderbilt. Is iets te kort door de bocht, Paul. Maar goed, oké, aan de hithistorie kunnen we niks meer veranderen. Deze is ook terug te vinden in de top 40 van 1974. We kijken even naar de top 5 van 5 oktober van dat jaar. Auf Wiedersehen van Demis Roussos. Die steeg van 6 naar nummer 5 in de 6e week top 40. Op nummer 4 stond Gigi Lamoroso van Dalida. Die zakte vanaf 3 naar nummer 4. 1 plaatsje omlaag, 10 weken in de lijst. En 1 plaatsje omhoog, Air Disaster van Albert Hammond in de 7e week top 40. De Wall Street Shuffle van 10cc die bleef staan op de 2e plaats en die stond 8 weken genoteerd in de top 40 inmiddels. En dit, je hoort hem al op de achtergrond, is de nieuwe nummer 1 in Nederland. Nou nee, hij was vorige week ook al op nummer 1 genoteerd. 10 weken stond hij in de top 40. Het was echt wel de zomerhit van 1974. Harry Wayne Casey en Richard Finch van de toen nog onbekende Casey and the Sunshine Band. Die hadden in februari 1974 een liedje geschreven. Ze wilden het alleen niet zelf opnemen, omdat ze net een singeltje hadden uitgebracht. En ze dachten er eigenlijk aan om Gwen McRae of Jimmy Bourhorn het laten zingen. Maar omdat George McRae toevallig in de studio was, kreeg hij de kans.

eerste hit van Queen in Nederland, Killer Queen, 1974. Strakjes nog meer hits die bekroond werden met een plekje in de enige echte. Maar welk jaartal? Spreek jouw hit en herinnering in via de app van Radio 10. En wie weet hoor je dat zometeen.

0: online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Het nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar vanwege Leidensontzet veel mensen waren. De steekpartij zou zijn ontstaan na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en 2 vrachtschepen met elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle 3 beschadigd en bij 1 daarvan kwam zelfs water binnen. Maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Formule 1-race in Maleisië is opnieuw stilgelegd na een chaotische start. Verstappen en Hamilton kregen problemen met het gaspedaal en meerdere coureurs kwamen nauwelijks vooruit. Eerder vanochtend werd de race ook al uitgesteld vanwege

0: tegen zware regenval en onweer. De herstart staat nu gepland om 10:33 Nederlandse tijd. Een brood dat al 36 jaar in de diepvries ligt is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Duitse student kocht het brood in 1990 uit angst voor voedseltekorten. Die kwamen er uiteindelijk niet, maar het brood bleef wel bewaard. Het verhuisde zelfs meerdere keren mee. Uiteindelijk is het brood overgedragen aan het museum. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken kan het nog wat mistig zijn, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Bij

0: dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
1: Betaalbaar. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Vanaf morgen, de 80's Top 810.

0: Vanmiddag in dossier met de volgende herinneringen. En die komt van radiotiener Marjorie van der Hoen.
1: Hi, ben Marjorie uit Voorburg.
2: Ik zou graag Georgie Davis met Blackstar willen aanvragen. Dat was het eerste liedje op onze middelbare school op het schoolfeest. Ik heb er zulke leuke herinneringen aan. En dat zou ik graag terug willen horen. Groetjes en een heel fijn weekend.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Erik.
5: Ja, goedemorgen, Erik.
6: Erik's Top 40 Hit Dossier. Radio 10.

at Once van Whitney Houston. Het was haar debuut in de enige echte Nederlandse hitparade, de top 40. All at Once wist in 1985 binnen no time een plekje in de top 5 van de top 40 te beden. Kijk even naar de lijst van 5 oktober van dat jaar. Ticket to the Tropics, de debuutsingle ook van Gerard Joling. Die ging van 10 naar 5 omhoog in de vierde week met een stip. Cherish van de Colin the Gang bleef staan op de vierde plaats. 9 weken stonden die in de top 40. Into the Groove Madonna, 2 plaatsen omlaag van 1 naar 3 in de tiende week. 6 weken genoteerd en omhoog van 3 naar nummer 2. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. I Got You Babe van UB40 met guest vocals bij Miss Chrissy Hynde. Die steeg van 2 naar de eerste plaats in de negende week. En de fans van UB40, opgelet, blijf luisteren naar de Radio 10, want we gaan kaarten weggeven voor UB40 live in concert. UB40 horen is ticket scoren. Ik ga een duet draaien dat eigenlijk live op live weet had moeten gebeuren, maar de techniek gooide roet in het eten. David Bowie zou in Londen staan en Mick Jagger in Philadelphia, maar via de satelliet zat er vertraging tussen. Dus dat plan werd geschrapt en togen ze samen de studio in. Ze namen Dancing in the Street op en filmden daarna in het midden van de nacht in de Londense Docklands de clip van Dancing in the Street die erbij hoorde. Okay.

prachtig. Zometeen nog een keer terug naar een moment, een onvergetelijk moment in het leven van een radiotiener. Met een hit die erbij hoort. Wil je nou jouw verzoek alvast doorsturen voor volgend weekend? Dat kan. Pak je telefoon en spreek het in via de Radio 10 app. Dat deed ook Monique. Haar herinnering aan deze hit hoor je zometeen.

0: leven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
4: Het is El Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Van België tot Alabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Erik de Zwart. Het laatste half uurtje in Erik's Top 40 in dossier brengt ons terug naar 1978. Je hoort Basten.

0: wolken schijnt de zon, zo bleek maar weer. Javelin van het Electric Light Orchestra zat in een Zwitsers chalet om nieuw materiaal te schrijven, maar dagenlang alleen maar regen, mist en nul inspiratie, totdat ineens de zon doorbrak. En daar was die, Mr. Blue Sky. En dan naar ons zonnetje naar huis, en dat is radiotiener Monique.
1: Goedemorgen met Monique. Mijn liedje is van Tumbling In, en het verhaal achter dit liedje is, sinds 2 jaar heb ik weer een fijne relatie met mijn jeugdliefde van 37 jaar geleden. Ik was toen 15 en hij 19. Toen was het leeftijdsverschil een issue. Nu gaat het supergoed en soms gedragen we ons weer als pubers. Alvast bedankt, een hele fijne dag nog. Hallo.

1997, The War of the Worlds. En het resultaat werd een groot hit in 1978, Jeff Wayne, Eve of the War. Een bekende acteur, Orson Welles in Amerika, die maakte er een hoorspel van. Voor de Tweede Wereldoorlog was dat. En dat was zo goed gemaakt dat in Amerika de mensen echt dachten dat de maanmannetjes waren gekomen. Ik pak even een ander boek erbij, het hitdossier. En het hoorspelletje van vandaag begint met de top 5 van 7 oktober 1978. En dat is wel echt allemaal gebeurd. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Die ging van 10 naar 5 met een superstip in de derde week top 40. You're the Greatest Lover van Love. Die zakte van 2 naar 4, 2 plaatsen in de 11e week. En 2 plaatsen omhoog in de 5e week. Three Times a Lady van de Commodores. Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. Er stegen ook 2 plaatsen, van 4 naar nummer 2. Die stond er 4 weken in en 7 weken inmiddels. Nog steeds op de eerste plaats Grease van Frankie Valli. Nou, het succes van de groep die ik ga draaien begon op de universiteit. Toen Lionel Richie met zijn saxofoon de campus in Alabama opliep, werd hij benaderd door een medestudent om mee te doen aan een talentenjacht. En wat volgde waren optredens op ontelbare schoolfeesten, en dat werd het voorzichtige begin van de Commodores. Een van hun 7 top 40 hits was deze. The Commodores and Three Times a Lady.

Onze beschaving is begonnen. The Rivers of Babylon van Boney M. Hier op Radio 10. Het was de laatste hit die herinneringen losmaakte aan een hitjaar. Aan het hitjaar 1978 dit keer. En de laatste voor ook dit weekend. De Erik's Top 40 hitdossier. Als je dan volgende week even de gelukkige wilt zijn wiens hit en herinnering te horen is, spreek het dan nu in via de gratis app van Radio 10. Of laat een berichtje achter via radio10.nl/Erik. Veel plezier weer zo dadelijk met Robert en Kim.

0: een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu

0: Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Een hele fijne zondag. Zometeen UB40, Maybe Tomorrow aan het begin van de weekendshow. Eerst het nieuws van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Sonja Allasch. Bij een grote brand vanochtend op een camping aan het Gardermeer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaar gewond. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Zeker 20 staakcaravans zijn verwoest. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. Bij de grote overstromingen in en rond Barcelona zijn zeker 2 mensen omgekomen. Straten en wegen kwamen onder water te staan en tientallen mensen moesten uit hun auto's worden gered. Ook het treinverkeer en vluchten vanaf Barcelona hadden er last van. De Spaanse regering roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en 2 vrachtschepen met elkaar gebotst. Een van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle 3 beschadigd en bij 1 daarvan kwam zelfs water binnen, maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een brood dat al 36 jaar in de diepvries ligt is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Duitse student kocht het brood in 1990 uit angst voor voedseltekorten. Die kwamen er uiteindelijk niet, maar het brood bleef wel bewaard. En het verhuisde zelfs meerdere keren mee. Uiteindelijk is het brood overgedragen aan het museum. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Dankjewel, Sonja.
2: Ja, denk jij dat 36 jaar oud brood gek is? Je hebt van die zuurdesembroden. En die worden dan gemaakt van een soort gist wat al 90 jaar oud is en zo. En daar vragen ze dan weer 60 euro voor.
1: Ik dacht alleen, er gebeurt niet zo heel veel in de wereld als je dit in het nieuws hebt. Een 19 jaar oud brood is in het museum.
2: En dat je hem ook steeds mee verhuist, dat vind ik ook wel gek.
1: Ja,
2: het Radio 10 verkeer, 4 vertragingen op dit moment. En weet je, je krijgt er gewoon alle 4 van, maar we zijn de lulligste niet.
1: Hoppakee.
2: De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 12 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Ridderkerk Zuid, 10 minuten. De A27 Gorkum Breda tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Breda Noord, 6 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle voor Hoevelaken, 9 minuten.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Oh. Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Vanaf morgen, de 80's Top 810. De Radio 10 Weekend Show.

0: Blackbird. Denk jij dat dit liedje iets te maken heeft met de bijzondere dag die het vandaag is?
1: Volgens mij oorspronkelijk niet, maar ik vind het wel toepasselijk.
0: Ja, het is wel toepasselijk. Hè? I'm like a bird. Het is Dierendag natuurlijk. Maar nee, het is niet zo dat wij alle liedjes hebben uitgezocht op Dierendag en dat er alleen maar liedjes voorbij komen met dieren in de titel. Gaat niet gebeuren. Nee, nee.
2: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
2: Met Robert en Kim.
0: Welkom, Kim.
1: Welkom, Robert.
0: Welkom, alle luisteraars op deze zondagmiddag.
1: Formeel opeens.
0: Nou ja, zo ben ik soms. Ja. Het is een bijzondere dag, namelijk niet alleen Dierendag, maar het is ook één dag voor jouw verjaardag.
1: Ja.
0: Hoppakee.
1: Ja, maar ik vind dat altijd een beetje jinxen.
0: Nou ja, ik wilde het niet jinxen, dus ik heb jouw cadeau ook niet, niet mee nu. Dus okay. Volgende week. Volgende
1: je kent
0: week.
1: Me beter dan inmiddels, hè? Ja.
0: Ik heb wel.
1: Jij hebt dat niet wel? Ik denk als je je verjaardag viert voordat je jarig bent, voor hetzelfde geld word je het dan niet.
0: Nee, ja, je moet het eerst nog maar zien te worden, dat is waar. Maar ja. ik vertrouw erop dat allemaal goed komt. Ja. Ik heb wel van de week namelijk aan ChatGPT gevraagd. Wat zou je Kim voor cadeau geven op basis van alles wat je van haar weet van de radio?
1: Sorry.
0: Wil je het antwoord weten?
1: Dat weet ik niet.
0: Dit was het antwoord van ChatGPT. Oh. Omdat Kim samen met jou radio maakt, zou ik iets kiezen dat persoonlijk en een beetje grappig is. Dus nou, let goed op. Dit is persoonlijk en een beetje grappig volgens ChatGPT.
1: Okay.
0: Mijn favoriet is een roze karaoke microfoon met ingebouwde speaker, lichteffecten en 6 stemperformers. Die zou je dan gelijk op de radio even kunnen testen. Humor is nog niet echt het ding van ChatGPT.
1: Nee, daar moet hij nog, daarom worden we ook nog niet zo snel vervangen.
0: Nee, heel goed. We denken er nog even over na.
1: Ja, ja.
0: Maar toch, bijzondere dag. Voor nu gaan we eventjes een andere artiest zonder stemperformers in het zonnetje zetten. En jij mag raden welke artiest wij zoeken.
2: Vandaag.
0: Zondag 4 oktober.
2: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, op deze dag in 1970 werd namelijk een Amerikaanse singer-songwriter lid van de club waar je eigenlijk niet lid van wil zijn, nooit lid van wil worden.
1: Oeh.
0: De club van 27.
1: Ja.
0: En dat zijn artiesten die niet ouder werden dan 27 jaar. Ik noem maar in het verhaaltje eventjes. Op deze dag namelijk, 56 jaar geleden, werd gevonden in haar kamer. En dat was een kamer van het Landmark Motor Hotel in Hollywood. En ze overleed aan een overdosis heroïne. Tijdens haar leven was een bekend artiest. Bekend onder andere van haar optreden op Woodstock. Maar behoorlijk wrang is toch wel het feit dat ze haar grootste hits postuum scoorde. Want 3 maanden na haar dood kwam haar album Pearl uit. En daarop stonden haar grootste hits. En ook haar enige Amerikaanse nummer 1 hit. En dat is tegelijkertijd haar enige notering geweest afgelopen jaar in de top 4000.
1: Staat ze er maar 1 keer in?
0: Ze staat er maar 1 keer in. En de vraag is, wie is... Denk je dat we eruit komen?
1: Ja, ik doe namelijk nu heel zelfverzekerd, maar ik weet wie het is. En ik weet niet of ik het anders had geweten.
0: We gaan het zien, jongens.
2: De top 4000 Hall of Fame.
0: Laat van je horen als jij weet welke artiest wij zoeken en van wie wij zo meteen wat gaan draaien. Geef die artiest dan door via de Radio 10 app en misschien ga je er ook nog van door met een dobber drinkles.
1: Het is niet Amy Winehouse.
0: Het is niet Amy Winehouse. Daar heb ik een grote hint van, maar dankjewel daarvoor. Het is Radio 10 nu met Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Sheeran, The Galway Girl.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, wij hebben weer een artiest in de Hall of Fame gezet. Namelijk, we zoeken een artiest die precies 56 jaar geleden lid werd van de club. Ja, ik zei het al, waar je eigenlijk niet lid van wil worden. Nee. 27, de club van 27. En daar zitten artiesten in die niet ouder zijn geworden dan 27. Jij noemde al eventjes Amy Winehouse. Mm-hmm. Maar Jim Morrison zit daar ook in. Jimi Hendrix volgens mij ook.
2: Ja, en ook er werd er eentje werd ingestuurd als antwoord. Kurt Cobain, zit daarin.
0: Oh ja.
2: Maar die is het niet.
0: Die is het niet.
2: Nee, want we zochten een haar. Dus kwam ook Elkie Brooks nog binnen.
0: Ja, ik denk dat ik wel weet waar die vandaan komt. Want ik zei, het album heet Pearl.
2: Mm-hmm.
0: En Elkie Brooks heeft een hit gehad met Pearl's a Singer. Dus ik denk dat dat de link is.
2: Oh, ja.
0: Maar wij hebben Rilana uiteindelijk aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En voor jou was dit volgens mij een eitje.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder was daar een enorme fan van.
0: Okay.
3: Dus ja, het antwoord is Janis Joplin.
0: Janis Joplin is inderdaad de artiest die wij zochten en zoeken.
3: Ja.
0: En nu hebben gevonden, dankzij jou. Dank je wel.
2: Wat was je moeders favoriete nummer van Janis Joplin?
3: Bobby McQueen.
0: Nou, kijk, dan heb jij een goede dag, Rilana. Want dat was ook het enige liedje dat afgelopen jaar in de top 4000 stond van Janis Joplin. En dat liedje ga ik draaien, maar niet voordat ik jou heb verteld dat jij een dopper hebt gescoord.
3: Oh, echt?
0: Ja, zeker. Zeker. Gaan we opsturen naar, ik denk, Rotterdam?
3: Nou ja, een beetje iets hoger. Spijkenissen.
0: Oké. Ja, ik gokte naar aanleiding van jouw accent een beetje. Hè? Ik vond bijna jammer dat er geen thee zit in Janis Joplin.
2: Ja.
0: Zo'n natte thee.
2: Nee.
0: We gaan opsturen en gaan lekker genieten van de nummer 567 van afgelopen jaar in de top 4000. Dit is Janis Joplin.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
4: Proteïneshakes.
5: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
12: Odido.
13: Van België tot Alamel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info, radio10.nl. Robert en Kim.
14: Op deze zondagmiddag, het is de weekendshow. Met zometeen Ray en Where the Hell Is My Husband. Eerst.

0: Radio 10 met Ray. And where the hell is my husband?
1: Inderdaad.
0: Even een... ja, er is niks ernstig aan de hand, hoor.
1: Nee, maar... nee. Het is niet het luchtalarm, maar even een alarm. Want...
0: Ja, het is een spoiler alert. Juist. Want iedereen die nog helemaal niks wil weten... over de uitslag van de Grand Prix Formule 1 van Bahrein...
1: In Maleisië, ja.
0: Die moet even een ernietje doen, namelijk een banaan in de oor.
1: Ja, we geven je nog even. Voordat we het gaan verklappen. Maar
0: hij is klaar, hè? Hij is afgelopen.
1: De race is afgelopen. Hij heeft langer geduurd dan we dachten.
0: Ja, hij heeft stilgelegen.
1: Want hij begon al 9:00 vanmorgen. Ja. En pas om 12:50 was het klaar. Sloes, over
0: en
1: uit.
0: En hebben wij goed nieuws, wij Nederlanders?
1: Ja, hebben we nu iedereen lang genoeg de tijd gegeven?
0: Ja, vind ik wel.
1: Hij heeft gewonnen!
0: De allereerste Grand Prix van het jaar. Voor
1: dat gun je hem toch?
0: Onze Max is binnen. Ja, dat is zeker gegund. Ja. Zeker gegund.
1: Echt waar, want heeft die waarschijnlijk die heeft het moeilijk gehad hoor, met zichzelf de afgelopen jaren.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Die heeft echt heel veel bij elkaar gevloekt en getierd, denk ik. En terecht, denk ik. Als je topsporter bent, wil je winnen.
1: Ja.
0: En als het dan ineens niet lukt, om wat voor reden dan ook, dat tergt je. Dat
1: tergt je absoluut. Dus dit mooi nieuws. Ik ga ook zeker even een paar stukken terugkijken. Maar ik ben heel benieuwd hoe het hem is vergaan tijdens de wedstrijd.
0: Hoe heette die stad ook alweer waar de race werd gereden?
1: Ja, nee, de hoofdstad van Bahrein is Manama.
0: Maar daar is
1: maar
0: dus
1: dat is niet hier. Nee, okay, nee. Okay, daar is normaal is het 30 kilometer vanaf Manama.
0: Ja. Er is ook nog een ander bijzonder feitje deze dag. Namelijk dat het 4 oktober is. En dus
1: Dierendag. Dat was ik dus helemaal vergeten. Misschien moet ik die hond nog een extra knuffel geven.
0: Oh, dat heb je nog niet gedaan. Ja, nee. Dat moet je even doen als je thuis komt.
1: Ik zeg elke dag wel van, weet je wel hoeveel ik van jou.
0: Nou, dat is heel goed.
1: Ja, daar heeft ze niks aan.
0: Is het bij jou elke dag dierig? Weet je niet, want dat ga ik nu checken. Ik wil even een kattenfeitje. Dat is geen hondenfeitje, maar een kattenfeitje met jou checken. En ik wil even weten of het een feitje is... of de zoveelste hoax op social media waar ik gewoon in ben getrapt. Iedereen met een kat... in huis, luister eventjes naar deze oproep... en laat ons via de Radio 10-app weten wat jouw kat doet als die dit hoort. En als die niks doet, moet je dat ook even laten weten via de Radio 10-app. Als die gewoon lekker blijft slapen in de vensterbank, ook goed. Maar wat doet jouw kat?
1: Het is wel lekker dat we eerst hebben gezegd dat heel veel mensen hun radio even uit moesten zetten... en dat we nu gaan vragen. Dit hebben we slecht getimed.
0: Wat doet jouw kat als die dit hoort?
2: What the frick? Do I speak cat?
0: Ja, do I speak cat? Dat vraagt deze mevrouw. Het is dus kattentaal, als het goed is. Meh. Als je dat tegen je kat zegt, wat gebeurt er dan met jouw kat? En als er niks gebeurt, willen we dat ook even gaan weten via de Radio 10 app.
1: Meh.
0: Kattentaal zo te.
1: Oké.
0: Zijn benieuwd. Dit is Meatloaf. Do anything for love.

0: Een evergreen blijft deze hoor. The Love Affair. Everlasting Love. Daar zitten wij middenin en het is een bijzondere zondag, namelijk Dierendag. En ik liet je net even een klein stukje horen wat kattentaal zou moeten zijn. Dat heb ik gezien op social media en ik dacht even testen of dat werkt. Dat klinkt zo. Ja, me-eh. Als je dat tegen je kat roept...
1: Ze hebben wel allemaal verschillende dialecten.
0: Ja, verschillende dialecten. Ja. Maar als je dat tegen je kat roept, dan zou er iets moeten gebeuren. Even kijken, wie hebben we aan de lijn? Monique, goedemiddag.
1: Oh, wacht, sorry. Ja, wacht, het is een nieuw systeem. Ja, Monique.
0: Monique,
2: goedemiddag.
0: Wat deed jouw kat bij het horen van meh?
2: Helemaal niks. Oh,
0: nou, dat is vast een lekker begin.
2: Echt goed, hè? Helemaal niks.
0: Nee. Dankjewel, Monique.
1: Het is gaan wel duidelijk.
0: Even door naar Anja, want we gaan er wel een paar mensen testen. Goeiedag, Anja.
3: Hallo.
0: Nou, zeg maar, wat deed je kat?
3: Die keek heel verbaasd rond, zo van, wat is dit?
0: Oké, maar...
1: Niet echt actie.
0: Echt actie.
3: Nee, helemaal niet.
0: Oké.
3: Okay. Nee, ze was lekker de biscuits aan het kneden op het kleedje. En ze hoorden het geluid, want we hadden de radio iets harder gezet. En die keek mijn dochter aan zo van, wat is dit?
0: Als je me nou... Dus, ja, dat.
1: Ja, want Robert, je hebt het videootje gezien. Wat is de bedoeling?
0: Ja, dat ga ik zo meteen onthullen. Oh. Ik wil even weten of het werkt. Ja, ik hou het nog even spannend. Heidi hebben we ook nog aan de lijn, als het goed is. Heidi, goedemiddag.
4: Hi.
0: Hallo.
4: Goedemiddag.
0: Wat deed je kat?
4: Helemaal niks. Die sliep gewoon door.
1: Oh. Die is wakker.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Zijn
4: ze wordt alleen
0: mensen...
4: wakker als je er roept.
0: Wat zei je, sorry?
4: Ze wordt alleen wakker als je er roept.
0: Ja, typisch, hè? En wat moet je dan roepen om haar wakker te maken?
4: Ik weet niet of dat geschikt is voor de radio, maar ik zal het netjes houden. Sloerie of slet.
1: Oh, ja.
0: Even puur informatief. Hoe vaak gebruik je dat woord in huis?
4: Vaak.
0: Heel vaak. Oké. Verder ga ik geen vraag hierover stellen. Maar ze reageerde verder niet. Dat is duidelijk. Nee. Ik ga nu eventjes onthullen wat er volgens social media had moeten gebeuren bij me-eh. Dit is een kattenspecialist en die legt het even uit.
5: Me-eh, which means come here.
0: Kom hier, dus de kat zou aan moeten komen rennen.
1: Maar waar baseert die gozer dat op?
0: Ja, jarenlang dus die ervaring,
1: heeft,
0: dus denk
1: die,
0: ik.
1: Die heeft dan naar allemaal katten zitten luisteren... en dan als er een keer een kat komt, heeft hij een keer ontdekt dat een kat deed.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Sorry, maar ik vind het dat je hier intrapt, Robert.
0: Dat is wel duidelijk. Ik ben er duidelijk ingetrapt. Hoe dan
1: ik spreek
0: ook.
1: Ik blaf toch ook niet naar mond? Ik zeg toch gewoon, kom hier.
0: Ja, maar het zou toch leuk zijn als we de dierentaal zouden kunnen kraken. Ja. En deze man denkt dat te hebben gedaan, maar of ik ben erin getrapt. En ik denk het laatste eigenlijk.
1: Wat was hij? Was hij dierenwetenschapper?
0: Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
1: Sorry.
0: Ik wens iedereen hoe dan ook.
1: Dat betekent koffie.
0: Ja, koffie en een hele fijne dierendag. Dat wensen wij iedereen.

Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf 40.995 euro.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Een hele goede middag, het is de weekendshow. Zometeen met George Michael en Faith. Die hoor je na het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Sonja Allasch. De explosie die vannacht bij een kapperszaak een groot deel van de gevel eruit heeft geblazen is ontstaan door zwaar vuurwerk. Dat laat de politie weten. Door de explosie moesten buurtbewoners hun huis uit en lag er veel glas op straat. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen. De A9 bij Amstelveen is in beide richtingen dicht door een ongeval, dat meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt nu omgeleid. Vanochtend raakte een auto een vrachtwagen die vervolgens gekanteld op de weg terecht kwam. Daardoor raakten ook delen van de weg beschadigd. De A9 is waarschijnlijk tot in de middag dicht. Bij een grote brand vanochtend op een camping aan het Gardemeer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is zwaar gewond. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Zeker 20 staakcaravans zijn verwoest. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gewonnen. Het is zijn eerste overwinning van het seizoen. De race begon ruim 1,5 uur later dan gepland door zware regen en technische problemen bij meerdere auto's. Verstappen verloor bij de start even de leiding, maar pakte die later terug. Hij reed daarna weg bij de concurrentie en kwam als eerste over de finish. Kimi Antonelli werd tweede.

0: Russell viel in de slotfase uit. Dan het weer. Vanmiddag is het zonnig met wat wolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Dankjewel Sonja, dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 6 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. De A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 10 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken 9 minuten. En op de A50 Arnhem-Os voor Valburg 10 minuten.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Soms wil je zeggen:
3: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
2: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Nou, als je van nederpop houdt, dan zou ik nu gewoon even opletten.
1: Neder.
0: Dat zou ik doen. Dat zou ik doen, want wij gaan de Nederpiep-quiz spelen. Ja, en daarmee maak je kans op kaarten voor de Nederpop-nacht. Of de Nacht van de Nederpop, zoals die officieel heet. XXL, 12 december in AFAS Live, met een goede line-up, hoor. Goede doel. Toontje Lager. Lois Lane. Hans de Boy.
2: Dat is niet te versmaden.
0: Kadans, Mai Tai, Time Bandits. Ik wil er zelf wel heen, maar ik mag die kaarten natuurlijk niet winnen.
2: Nee, terwijl ze wel makkelijk te winnen zijn.
0: Ja?
2: Maar ja, het is, ik heb de opgave gehoord.
0: Jij denkt dat die te doen is?
2: Ik denk wel dat we de lat zo laag hebben gelegd dat het een drempel is geworden. Ach. Maar ik gun iedereen om het erbij te zijn. En je moet hem toch maar even, je moet wel opletten.
0: Ja, je moet hem even inkoppen. Je moet hem inkoppen. Ja. Je hoort zo meteen een bekende nederpophit. De vraag is...
2: We hebben de keeper weggehaald, zeg maar, voor de goal.
0: Welk woord moet er op de piep? Komt-ie.
1: Neder.
0: Ja, ik denk dat Henk Westbroek... Nou. Henk Westbroek is vast wel eens zijn tekst vergeten... maar nooit op dit punt in het liedje.
2: Nee, dat denk ik ook.
0: Welk woord moet er op de piep? Laat het weten via de Radio 10-app. En misschien ben je er gewoon bij op 12 december in AFAS Live. De Nacht van de Nederpop XXL.

0: Zondagmiddag zonder ABBA, waar zouden we zijn?
1: Kan niet.
0: ABBA hoor je en Waterloo.
2: Neder.
0: Ja, Nederpiep spelen wij. En dat doen we met Auke uit Haaksbergen. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij een lekkere zondag tot nu toe?
3: Heerlijk, de zon schijnt hier buiten en ik heb net even hard gelopen. En ik heb net even onder de douche gestaan.
0: Oké.
4: En ik ben een relaxed zondag.
3: Precies.
0: Je bent helemaal fris en fruitig en je dacht, ik herken dat liedje wat je laat horen.
4: Ja, Auke, voordat je verklapt wat het eventueel is, kan jij je voorstellen dat iemand hier ook nog een verkeerd antwoord op heeft gegeven?
3: Wat zei je?
4: Jij je voorstellen dat iemand hier ook nog een verkeerd antwoord op heeft gegeven?
3: Ja, misschien de ingang of maar...
0: Nee, er kwam eentje binnen, moet ik eerlijk zeggen.
4: Ja. Iemand wel leuk zei, gevonden.
0: Ja, waar is hier de nederwiet? Lijkt me wel een leuk liedje, maar... Leuk feestje ook, lijkt me dat. Ja. Maar dat was hem niet. Ik laat je de opgave nog één keer horen.
2: Neder.
0: En welk woord moet er dan wel op de piep?
3: De nooduitgang.
0: De nooduitgang.
2: Neder.
0: Ja. Auke. Van harte gefeliciteerd, jongen.
3: Dank je.
0: Twee tickets voor de nacht van de Nederpop XXL op 12 december in AFAS Live. Jij bent erbij. En met welke blik ga je kijken? Welke band zou je het allerliefste willen zien, zeg maar, van de line-up?
3: Het goede doel vind ik echt super gaaf. En ik heb afgelopen juni ben ik al bij Toontje Lager geweest.
4: Ah joh.
3: En die wil ik nog wel een keer zien. Dus heel gaaf.
0: Die staan er allebei, dus komt goed.
4: De jaren 80 herleven, ook bij Auken in Haaksbergen.
0: Helemaal goed.
3: Zeker.
0: Hey, fijne zondag nog.
3: Van hetzelfde, dank je.
0: Hoi.

0: jaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Happy Sunday! Het is de weekendshow met zometeen nog Alex Warren. Eerst Roxette.

0: Alex Warren. Ordinary Radio 10 zondagmiddag. En zondagavond kunnen wij weer. Nou, met het bord op schoot is misschien een beetje laat. Kwart voor negen is het namelijk.
1: Goed, je kan dan nog wel.
0: Nederlands elftal kijken gewoon weer vanavond.
1: Ja, maar zoveel.
0: Ja, het is heel veel. Het is de vierde wedstrijd in 11 dagen tijd. We gaan zo meteen even spreken met Kamperman.
1: Pascal
0: Kamperman van ESPN. Ja. Die volgt het Nederlands elftal namelijk op de voet. Was gisteren ook bij de persconferentie. Even kijken, wat gaat die wedstrijd brengen? Zou een bijzondere wedstrijd kunnen zijn voor Virgil van Dijk bijvoorbeeld, hè? Zijn 100ste kan
1: het zijn. Nou, dat is mooi. Nou ja, dat zal het heus wel worden.
0: Gaan we checken.
1: Dan ben je wel een lul, hoor. Als Xavi hem dan vanavond niet opstelt. Ja, dan kan, dus het wordt zijn 100ste.
0: Jinx het nou niet. Maar zometeen gaan we bellen met Pascal Kamperman. Eerst nog even deze, de Backstreet.

0: Backstreet Boys en everybody, Backstreet Back.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, we zeiden het al even. Vanavond 8:45, dan kunnen we kijken naar de vierde wedstrijd van het Nederlands elftal in slechts 11 dagen tijd.
2: Ja, ach, ze moeten kramp hebben.
0: Ja, ze zijn moe. Het is ook de vierde wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En dan is het misschien nog een beetje vroeg om een oordeel te vellen. Maar toch.
2: We blijven Hollanders.
0: We blijven Hollanders. Pascal Kamperman van ESPN, die volgt Oranje op de voet. Goedemiddag, Pascal.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw eerste indruk van de nieuwe bondscoach?
3: Nou, we kunnen al wel een beetje een balans opmaken, inderdaad. Kijk, het resultaat van vanavond, dat zal dan nog wel enigszins van invloed zijn. Maar goed, ik ga er maar even vanuit dat dat wel goed komt. Dan is het een prima start. Een goede start. Qua resultaten sowieso. Dan blijft hij ongeslagen als ze niet verliezen vanavond.
0: Ja.
3: Qua voetbal is het misschien nog niet altijd helemaal geweldig geweest. En dan zeker de eerste helft in Griekenland natuurlijk niet.
2: Nee.
3: Maar nou, ik moet zeggen dat het dan toch wel hoopgevend sowieso. En ik moet zeggen, je moet daarbij ook wel aanmerken, het is hem ook niet gemakkelijk gemaakt met die vier wedstrijden inderdaad in zo'n korte tijd. Betekent ook dat je als coach weinig kunt doen tussendoor, niet echt heel uitgebreid kunt trainen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en als je dan net begint, dan wil je natuurlijk wel zo snel mogelijk duidelijk maken hoe je wil spelen en zo.
0: Ja.
3: Nou ja, dat moet dan vooral in praatsessies. Maar ja, het moet uiteindelijk gewoon op het veld gebeuren.
0: Op het veld gebeuren, inderdaad.
3: Ja.
0: Hey, had je het al over die wedstrijd, die eerste helft tegen Griekenland. Wat ik dan wel lekker vind van zo'n nieuwe bondscoach, dat hij dan ook gewoon na afloop zegt, weet je wat, het was mijn fout. Ik heb het fout gedaan, de verkeerde opstelling. It's on me.
3: Ja, dat klopt. Dit is heel slim sowieso van hem, want daarmee haal je natuurlijk gelijk alle kritieken verder weg en de angel eruit. Als je zegt van ja, sorry, was mijn fout, ja, dan valt er verder niet zo heel veel meer tegen in te brengen. En het klopt voor een deel ook wel, want hij begon met wat andere spelers, met name op het middenveld. En dat heeft hij in de tweede helft rechtgezet en toen ging het beter lopen. Dus daar zit ook wel een kern van waarheid in. Het is wel zo dat dat niet alleen nu onder hem gebeurt, maar dat het al in het verleden eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen standaard is, maar toch heel vaak het Nederlands elftal in de eerste helft slecht speelt. Dus het is niet iets van vandaag of gisteren.
0: Nee, maar zijn er ook bondscoaches geweest hiervoor die zo makkelijk zeggen, het is mijn fout?
3: Ja, je ziet het wel vaak. En dan doen ze het vooral om de spelers te beschermen. Dan neem je de druk en de kritiek bij hen weg.
0: Ja.
3: En wat ik zeg, je bent dan eigenlijk ook uitgepraat. Want als ik tegen jou zeg, ja, sorry, het is mijn fout. Ja, dan kun jij daar niet zo heel veel meer tegenin brengen. Dan zijn we eigenlijk uitgepraat.
2: Dat werkt prima tegen Valentijn.
3: Niet alleen tegen Valentijn. Dat werkt prima bij iedereen inderdaad.
2: Ja.
3: Ik ga hem ook gebruiken, denk ik, de komende tijd.
0: Het is toch een lekkere conclusie, ook na 4 weken of na 2 weken, om te kunnen zeggen, dan hebben we dus een slimme bondscoach. Als die dit zo slim
3: is. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Zeker, dat is ook absoluut. En hij had het ook dus blijkbaar inderdaad verkeerd ingeschat. Dat zag je in de eerste helft. Het middenveld met name was niet het middenveld zoals we dat in de wedstrijden ervoor hebben gezien. Dus daar heeft hij ook wel gelijk in. En het is een inschattingsfout van hem geweest. En ja, dan is het wel heel fijn dat iemand ook zegt van, nou, sorry, maar ik heb een verkeerde keuze gemaakt.
2: En is...
3: Is
2: Max Meerdink, is dat nou de Nederlandse spitse hoop in bange dagen?
3: Nou, de Max Meerdink is wel een van de lichtpuntjes, vind ik, de afgelopen 2 weken. En het is een groot talent. En hij is al wel vaker bestempeld als zijnde een spits voor de toekomst. Maar goed, laten we niet vergeten, we hebben Donjal Malen ook nog. Die is geblesseerd, nu is er niet bij. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele goede optie. Dus
0: Brobbie heeft het ook niet zo slecht gedaan, toch, Pascal?
3: En Brobbie raakt geblesseerd inderdaad. Die moet ik er ook nog bij noemen. Dus dat zijn ook twee spitsen die we zeker niet zomaar even weg moeten strepen en moeten zeggen, vanaf nu is het alleen maar Max Meerdink. Want die is nog jong, die zal ook wel weer een keer een terugval krijgen. Dat zie je wel vaker natuurlijk. Dus dat is... ik vond het wel een van de positieve...
2: Verrassingen.
0: Van de revelaties. Absoluut. Heel goed.
2: Ja.
0: Hey, het zou ook een bijzondere wedstrijd vanavond kunnen worden voor Virgil van Dijk. Het zou zijn 100ste in Oranje kunnen worden. Al wilde de bondscoach daar gisteren nog geen uitsluitsel over geven.
2: Dat is toch raar.
0: Luister even.
2: Ja, maar dan ben je echt een lul.
0: Luister even naar hem. Luister even naar hem.
4: Okay.
0: Ja, heel goed.
5: Let's see it tomorrow.
6: Okay, but because, yeah, we spoke with him after the match against Greece, and he said, my mother, my wife, my children, they're all coming to the stadium.
5: Oh, many pressure.
6: Okay. But you cannot say he will start.
5: No. Okay. He will know tomorrow before the game.
0: Yeah. Ja, maar wat denk jij, Pascal?
3: Ja. Nou, ik denk wel dat hij gaat starten.
2: Ik denk inderdaad het ook. Maar dan moet Van Dijk het ongeveer met zijn vrouw gedaan hebben... als je hem dan nog op de bank wil houden. Dan moet het echt zoiets heftig zijn.
3: Nee, precies. Of hij heeft zich vanochtend verslikt in zijn ontbijt of zo. Ja. Of is uit de bus gestruikeld en kan niet spelen. Dat zou inderdaad... Maar
2: die start gewoon.
0: Ja, die start gewoon. Oké.
3: Okay. Ja, tuurlijk staat hij gewoon. En dat zou wel heel raar zijn als dat niet zo zou zijn. Absoluut.
0: Mag ik tot slot... Ja, precies. Tot slot nog even de voorspelling. Willen we toch weten?
3: Nou, we wonnen uit in Belgedome 2-1. Ik zeg nu 3-1.
0: 3-1, we noteren hem en we gaan kijken. Ja. Jij ook, neem ik aan.
3: Zeker.
0: En dan wens ik jou een hele fijne wedstrijd ook. En een fijne zondag nog.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.
3: Hoi.

0: Voordeel hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit.

0: nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Van België tot Alamel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avers Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.

0: Connect Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Zo dadelijk speciaal voor Margreet eventjes Journey en Don't Stop Believing. Hoor je na het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Neyvi Ramirez. Het noodweer rond Barcelona zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Bij alarmcentrales zijn tot nu toe 12 meldingen binnengekomen. Niemand raakte gewond, maar reizigers zitten wel met geannuleerde vluchten en stroomuitval. De verwachting is dat er nog meer hulpvragen komen. In de regio is enorm veel regen gevallen. Door overstromingen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. De explosie die vannacht bij een kapperszaak in Den Bosch een groot deel van de gevel eruit heeft geblazen is ontstaan door zwaar vuurwerk. Dat laat de politie weten. Door de explosie moesten buurtbewoners hun huis uit en lag er veel glas op straat. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek en vraagt mensen die iets hebben gezien om zich te melden. Voor de Noorse kust zijn 3 vrachtschepen op elkaar gebotst, waaronder een Nederlands schip van rederij Wagenborg uit Delfzijl. De botsing gebeurde vannacht bij de stad Alessund. Na de aanvaring werd een grote reddingsactie op touw gezet, maar uiteindelijk hoefde niemand van boord gehaald te worden en zijn er geen gewonden gevallen. Wel hebben alle 3 de schepen schade. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gewonnen. Het is een eerste overwinning van het seizoen. De race begon ruim 1,5 uur later dan gepland door zware regen en technische problemen. Verstappen verloor bij de start even de leiding, maar pakte die later terug. Kimi Antonelli werd 2e, George Russell viel in de slotfase uit. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af, maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: Dankjewel, Nayivi. Dan gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
5: 9 vertragingen en dit zijn de 3 grootste op het moment. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en het AMC-ziekenhuis 21 minuten door een ongeval. Op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 23 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Hoevelaken 13 minuten.
6: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring.

0: Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag best

0: Adamski met Seal en Killer. Daarvoor Journey en Don't Stop Believing. En ik zei er al bij, die was even speciaal voor Margreet. Want die vroeg hem gisteren al aan. Maar toen kwamen we er niet aan toe. En toen dacht ik,
1: in de beste reden.
0: Ja, toen dacht ik, draai ik hem vandaag eventjes. Want zij schreef daarbij, deze week de sleutel van mijn nieuwe huis gekregen. Mijn eigen stekkie in Meppel, super trots. En ik ben nu druk aan het schilderen. Toen dacht ik, nou, als ze gisteren aan het schilderen was in
1: vandaag
0: een nieuw huis,
1: ook wel.
0: Dan vandaag ook nog wel. Dus ik hoop dat zij genoten heeft. En anders komt hij deze week ongetwijfeld nog wel een keer voorbij in de ethisch top 810. Oh, ja. Dan moet hij instaan, dan moet hij instaan. Het is zondag 4 oktober. Ik zat gisteren na onze show nog even de krant door te nemen. Mm-hmm. En toen kwam ik best veel rouwadvertenties tegen voor Paulien Cornelissen.
1: Ja, vreselijk.
0: KRO, NCRV, Slimste Mens, Comedy Train. Heel veel mensen heeft zij geraakt. En die zijn geraakt deze week door haar plotselinge overlijden.
1: Ja.
0: En er is al veel over gezegd. En ook dingen waarvan ik gelijk dacht van, oh, wat jammer dat ze hier niet meer op kan reageren. Want ik zat dus afgelopen week even te kijken naar Renze. En daar zat een vrouw, volgens mij was ze van de CPMB, zo'n overkoepelende boekenorganisatie. En die zei dit over haar, één zinnetje.
2: Een vakvrouw. En dan in een hele positieve zin van het woord.
0: En toen dacht ik, wat jammer dat Paulien Cornelissen hier niet een fantastische column over zou hebben kunnen schrijven.
1: Het was een vakvrouw in positieve
0: een hele
1: positieve,
0: ja, precies. En dat zij dan speelt met die vraag van, ja, maar wat is dan een vakvrouw in een hele negatieve zin van het woord? Want dat kon ze natuurlijk.
1: Ja.
0: Doen leren met taal. En daarin zal ze noden worden gemist.
1: Ja, en veel te jong natuurlijk, 50 jaar afgelopen woensdag overleden. En je merkte ook, ik schoot vol omdat Arjan Lubach vol schoot.
0: Ja. Ze heeft echt heel veel mensen geraakt.
1: En dan merk je ook hoeveel waardering ze had van iedereen om haar heen. En een verhaal wat ik van hoorde deze week, dat kende ik niet, is dat ze dus ergens in een archief een gouden kersenpitten heeft verstopt.
0: Ja, mooi,
1: waarmee ze zegt, nu klopt het archief niet meer. Want er is iets in dat archief wat je niet kan vinden. En de hele bedoeling van een archief is dat je er iets kan vinden.
0: Ja, ik vind dat ook een hele mooie. Ja. En ik kwam ook nog één quote van haar tegen. Toen dacht ik, het is eigenlijk een soort van levenswijdheid. En laten we die dan op deze zondag even met z'n allen tot ons nemen. Zij zei ooit, of zij schreef ooit, daar wil ik vanaf zijn, twijfel je tussen wel of geen discobal, kies dan altijd wel een discobal.
1: Oh, hell yeah.
0: Prachtig.
1: Amen.
0: Dankjewel voor alle mooie taal, Paulien Cornelissen. En laten we gelijk de daad bij het woord voegen. Even die discobal ophangen. Hij is van The Scissor Sisters.

0: beste reden.
1: Jij mag ons weer even laten weten welk nummer uit de top 4000 jij wilt horen en wat de goede reden is om dat nummer vandaag op Radio 10 te draaien. We hadden het net al even over Margreet. Die heeft deze week de sleutel gekregen van haar nieuwe huis. Wilde daarom Journey horen. Nou, die hebben we net al gedraaid. Ja. Maar kan ook een hele andere reden zijn. Misschien zit je wel in de tuin en denk je, nou, dit zou wel eens de laatste mooie weekenddag van het jaar kunnen zijn. Daar hoort ook een liedje bij. Mag ook. Laat het weten, welk liedje wil je horen en wat is de goede reden? Je kan het achterlaten in de Radio 10 app.
2: Nou, is het vandaag natuurlijk dierendag. En dan kan ik wel heel leuke When the Lion Sleeps Tonight uitzoeken. Maar ik ben iets dieper gegaan, want ik ben diep van binnen natuurlijk nog steeds een pennymeisje.
1: Een paard, ik hoor een paard aankomen.
2: Ja, je hoort hem van verre aankomen, aan galopperen. En dit nummer staat het paard als, is het paard een metafoor voor de wilde, ontembare kant van de vrouw. En daarom dacht ik aan YouTube en Who's Gonna Ride Your Wild Horses.
1: Een van de mooiste van U2 uit de jaren 90.
2: Ja, dus die horen we ook de hele week niet. Vond ik ook een goede reden.
1: Ja, ook een goede reden. Ik hoorde gisteren dat Olivia Dean, hele populaire zangeres op dit moment, is aangeklaagd voor plagiaat. En nou staat dat liedje waarvoor ze is aangeklaagd staat niet in de top 4000, dus doet niet mee. Maar toen dacht ik, misschien is het een goede reden om het origineel er weer eens even bij te pakken. Want dit is het liedje van Olivia Dean, waarvoor ze dus is aangeklaagd. I've heard it laced in every song. Still the
2: words all come out wrong. It doesn't always answer when... Ja, dit herken ik zelf.
1: En dan mag jij zeggen, heeft ze dat hiervan gejat?
2: Ja. Dat is niet per ongeluk.
1: Ik ben bang dat ze hier veel geld voor moet gaan.
2: Ja, dat denk ik ook
1: dat
2: wel.
1: Denk ik wel. Maar goed, ik dacht leuk om Just the Two of Us weer eens te draaien. Maar goed, wij gaan er uiteindelijk niet over. Dit zijn slechts voorzetjes. Jij mag het zeggen. Welk liedje wil je horen uit de top 4000? En wat is de goede reden om het vandaag gedraaid te krijgen op Radio 10? Kan je ons heel simpel laten weten via de Radio 10-app. Die staat helemaal alleen voor

0: Zelf de trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
1: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
2: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
0: Je hoort het. Zelf de trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

veel speelplezier. Robert en Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag. Zometeen met Somjeu. Eerst live en kicken.

0: zijn we naar op zoek. De beste reden.
1: Ja, Benjamin hoorde mijn Who's Gonna Ride Your Wild Horses verhaal aan. En die zegt, als je een paardenmeisje bent, dan nou ja, ook graag het nummer Made of Orleans van OMD. Dat nummer heeft bij mij als 10-jarige veel indruk gemaakt met de bijbehorende video. Ja. Combi muziek, echt fantastisch. Groetjes daar en groetjes van Benjamin.
2: Ja.
1: Even kijken, deze komt van Esther. Afgelopen donderdag 1 oktober was ik 32 jaar in dienst op de werkplaats in Zwolle. Zou je Mick Jagger met Let's Work willen draaien?
0: Ja, al gefeliciteerd.
1: Ja, ook een leuke suggestie inderdaad. En even kijken, deze komt van Marieke. Tomorrow van Mika, mijn dochter van 12, is idolaat van hem. En dit is een van de favoriete nummers van hem, waar zij, maar ik ook, heel blij van worden. Die staat alleen niet in de top 4000.
0: Nee, Mika wel, maar dat liedje dan weer toevallig net niet. Natasja, die heeft wat ingesproken.
3: Goedemiddag. Nou, het liedje wat voor mij een goede reden heb, althans, dat is voor mijn dochter uit top 4000, is Mamma Mia met Dancing Queen. Onze dochter is op dit moment echt een week lang al ontzettend hard aan het leren. Ze heeft volgende week haar toetsweek.
0: Oh jee.
3: Een pittige week waarbij ze ontzettend veel moet leren. Ja. Dus om haar een klein beetje rust te geven, want ze is een ontzettend groot fan van ABBA. En helemaal gek van de films van Mamma Mia, zou ik heel graag dat nummer willen.
0: Ik zou haar ook heel graag rust willen geven. Alleen we hebben net een half uurtje geleden, of is het 3 kwartier geleden, ABBA gedraaid.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: Waterloo
0: dat gaat hem niet worden vandaag. Nee. Maar wel heel veel succes met leren. En aan de lijn hebben wij Carla. Wat is voor jou een goede reden om een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
4: De kustmarathon die hier plaatsvindt, het eerste weekend van oktober, die begint in Burg-Aamstede en de finish is in Zoutelanden.
0: Ah, Zeeland.
1: Ja, ik wou zeggen dat waar is hier, maar dat is dus in Zeeland.
4: In zonnig Zeeland, ja.
0: En wordt daar nog steeds gelopen of is iedereen inmiddels over de finish?
4: Nee, dat wordt nog gelopen. Gisteren was het dus echt het hardlopen, de marathon. En vandaag is het de wandelmarathon van 42 kilometer. Uh-huh. Dus die mensen mochten vanmorgen om 7 uur vertrekken. Dus ja, ik zet straks Omroep Zeeland aan en dan ga ik kijken naar...
0: Wat zeg je me daar?
1: Ja. Kijken zegt ze, televisie.
0: Okay,
1: ja,
0: okay.
1: Kijken. En hoe laat beginnen de mosselfeesten?
4: De mosselfeesten? Nee, die zijn niet hier.
0: Oh, oké.
4: Okay. De
0: maar goed, het is een wandelevenement. Mag ik dan raden welk liedje er komt? Want er is bij wandelevenementen komt er altijd één liedje.
4: Ja, en dat is I'm Gonna Be, oftewel 500 miles.
0: Dat is hem, dat is hem, dat is hem.
1: Is echt wel een grote favoriet, merken we altijd. Maar hij is ook leuk.
0: Hij is ook leuk. Draai hem gewoon nog een keer.
1: Zet het gewoon doen?
0: Ja, gewoon.
1: Wie maakt ons wat, Robert?
0: Carla, we gaan hem opzetten voor je.
4: Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Doeg.
4: Groetjes, doei.
5: De beste reden.

0: and Fire. En september. Uit de jaren 70. En dus ga je hem de komende week niet horen.
1: Nee, louter 80's.
0: Morgen om 8 uur dan begint hij de 80's top 810. Bij Jan-Willem en Jeroen. Radio 10 staat op. En om 8 uur beginnen ze dus met nummer 810. Ik ga niet verklappen welke er staat. Maar veel plezier. Ook met Dennis Verheugd zometeen na drieën. En wij zijn er volgende week zaterdag weer, denk ik.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Laten we dat gewoon doen. Fijne zondag.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Oh. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info, radio10.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Geen idee of je stembanden inmiddels een beetje op temperatuur zijn, maar zometeen krijgen ze in ieder geval werk. Want na het nieuws van 3 uur hoor je namelijk Queen en I Want to Break Free.
4: Goedemiddag, ik ben Neyevi Ramirez. Bij de grote brand op camping Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. 20 staakcaravans gingen in vlammen op. Ook een Nederlands gezin met een baby moest hals over kop vluchten. De moeder werd wakker van geschreeuw. Minuten later ging hun verblijf verloren, vertelt ze aan de Telegraaf. De oorzaak van de brand wordt nog altijd onderzocht. Minister Hans Veelbrief twijfelt of hij een omstreden UWV-maatregel wel moet doorzetten. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Het plan is om tijdelijk te stoppen met dwangsommen voor mensen die lang moeten wachten op een WIA-uitkering. Volgens Veelbrief helpt dat het UWV bij het wegwerken van de achterstanden. Maar hij begrijpt ook de kritiek. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze hun recht niet meer kunnen halen. Daarom gaat hij opnieuw naar het voorstel kijken. Het noodweer rond Barcelona zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Bij alarmcentrales zijn tot nu toe 12 meldingen binnengekomen. Niemand raakte gewond, maar reizigers zitten wel met geannuleerde vluchten en stroomuitval. De verwachting is dat er nog meer hulpvragen komen. In de regio is enorm veel regen gevallen. Door overstromingen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar weer een record aantal bezoekers getrokken. Maar liefst 7,4 miljoen mensen kwamen af op het grootste bierfeest ter wereld. Ook onder Nederlanders is het evenement populair. Reisaanbieders zagen de afgelopen weken meer boekingen richting Zuid-Duitsland. Bezoekers dronken samen 6,7 miljoen liter bier. En ook dat is meer dan vorig jaar. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af, maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: Dan meldt Flitsmeister nog 11 vertragingen, waarvan dit de 3 langste zijn. De A6 om te beginnen Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug, 21 minuten. Datzelfde geldt voor de A10, Koenplein Watergraafsmeer voor Zeeburg door een ongeval. En ook een ongeval gebeurt op de A73, Nijmegen Maasbracht voor Kuik. Daar doe je er dan weer 25 minuten langer over.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus.

0: 20. Lidl, je verdient het.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Vanaf morgen, de 80's top 810. Radio 10.

dat we op 4 oktober gewoon nog een zomerhit uit de platenkast kunnen halen. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. En daarbij ook nog een korte broek en een paar slippers uit de kledingkast. Want ja, het weer laat het gewoon toe, hè? Nou, niet alleen vandaag trouwens, hoor. Tot en met dinsdag blijft het gewoon prachtig najaarsweer. Een echte Indian Summer in Nederland. Dus ja, daar moet je van genieten. En nou, misschien ben jij dat vandaag al lekker aan het doen. Nee, maar goed. Die zomerhit waar ik het over had was overigens van Mr. President met Coco Jumbo. En voor de rest hoop ik dat je vanmiddag net zo gaat genieten van de muziek. Je bent in ieder geval van harte welkom in het weekend van 10. Met nu achter de piano, de Piano Man himself. Ja, het is Billy Joel. It's not-

0: ça c'est mon dernier mot.
1: Meedoen aan het Songfestival en er vervolgens een klein trauma aan overhouden. Ja, het klinkt niet echt als de ideale combinatie, maar Claude die zei onlangs dat hij na alle hectiek rondom het Songfestival eerst even moest bijkomen. Rustig. Maar gelukkig heeft hij het plezier in muziek inmiddels weer helemaal teruggevonden. En dat is fijn. En nou ja, laten we eerlijk zijn, bij een plaat als La Dada lijkt me dat ook niet zo heel ingewikkeld. Hè? Nee, dit liedje straalt echt alleen maar plezier uit. Dus geschikt voor deze nazomerzondag.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Dennis Verheugd. Welke hits horen bij het jaar 2001? Nou, daar kom je zo achter in de hitflashback.

Earth and Fire en Weekend. En nou, zolang het zondag is, weiger ik te accepteren dat het weekend voorbij is. Sterker nog, als je op dit moment in je joggingbroek rondloopt, dan heb je het volgens mij helemaal begrepen, echt waar. Ja, en met dit heerlijke nazomerweer, ja, voelt het sowieso niet alsof we al in oktober zitten. Van Weekend naar de Sunday, ja, die overgang is dan snel gemaakt.

0: Vrienden van U2 en Sunday Bloody Sunday.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Terug naar week 40 van 2001. Een week waarin drie hele grote hits op een bijzondere manier tot stand kwamen. En dan begin ik met Gabriel, want zij mocht een nummer schrijven voor Bridget Jones Diary. Dat werd Out of Reach. En dat paste eigenlijk perfect, want Gabriel zei later dat ze zichzelf behoorlijk herkende in Bridget Jones. Met alle twijfels, onzekerheden en liefdes die net buiten bereik lijken te blijven. Bij Train begon het allemaal met een droom. Ja, zanger Pat Monahan die droomde na het overlijden van zijn moeder dat ze door het heelal reisde en hem geruststelde. Nou, die droom groeide uiteindelijk uit tot Drops of Jupiter, een van de grootste hits van The Zeros. En tenslotte Kylie Minogue. Haar grootste hit was eigenlijk helemaal niet voor haar bedoeld. Can't Get You Out of My Head werd eerst afgewezen door S Club 7 en vervolgens ook nog door Sophie Alice Baxter. Pas daarna kwam het nummer bij Kylie terecht. En nou, gelukkig maar, hè, want ja, de rest is inmiddels popgeschiedenis. Drie hits die nou, misschien nooit hadden bestaan zoals we ze nu kennen. Hier zijn ze uit week 40 van 2001.
1: Radio 10.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een

0: 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Komende uur gaat er met terugwerkende krachten een Sweet 16 party gevierd worden. Ja. En de Rembrandts zorgen voor de feestmuziek en doen dat meteen na het nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Nea Viramires. Een Nederlands gezin met een baby is maar net ontsnapt aan de grote brand vanmorgen op camping Bella Italia aan het Gardameer. Tegen Hart van Nederland vertelt de vader dat er geen enkele rookmelder afging. Het gezin werd pas wakker door geschreeuw van andere campinggasten. Kort daarna sloegen de vlammen over naar hun eigen vakantieverblijf. Bij de brand raakten zeker 24 mensen gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht. In een woning in Bergen op Zoom is een dood persoon gevonden vanmorgen. De politie heeft daarvoor een 38-jarige man uit Roosendaal aangehouden. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. In en rond de woning wordt uitgebreid onderzoek gedaan en ook buurtbewoners worden gehoord. De politie verwacht daar nog dagen mee bezig te zijn. Honderden middelbare scholen in Frankrijk blijven morgen dicht na een week vol rellen en protesten. Het gaat om 400 tot 500 scholen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of die zwaar beschadigd zijn, zegt de Franse minister. De afgelopen week werden 24 scholen in brand gestoken of geplunderd in het land. Tientallen leraren en medewerkers raakten gewond. De protesten begonnen door klachten over onder meer volle klassen, lesuitval en slechte voorzieningen. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Maar liefst 7,4 miljoen mensen kwamen af op het grootste bierfeest ter wereld. Ook onder Nederlanders is het evenement populair. Reisaanbieders zagen de afgelopen weken meer boekingen richting Zuid-Duitsland. Bezoekers dronken samen zo'n 6,7 miljoen liter bier. En ook dat is meer dan vorig jaar. Krijg je nog het weer? Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af, maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 10.
8: Nou, dankjewel zeg. Flitsmeister die meldt 9 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug. Ruim een kwartier. 13 minuten dan op de A28. Amersfoort Zwolle voor Hoevelaken. En tenslotte wordt de A44 ook nog genoemd. Wassenaar Amsterdam voor Kaagdorp. Daar een kwartiertje.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: spelletjes spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, O6.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung.

0: 26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bij Basic Fit.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Vanaf morgen, de 80's Top 810.

spiegels. Ja, ze zijn er in allerlei soorten en maten. Van dat kleine dingetje in de badkamer waar Michael Jackson het over zong, tot het grootste spiegelgebouw ter wereld. Dan heb je

in het woestijnlandschap. Ja, dan zie je eigenlijk dat hele gebouw niet staan. Maar goed, zoek het maar eens op als je er niet bekend mee bent. De Mariah Concert Hall in Aljula. Echt een mega groot gebouw is dat. Man in the Mirror dus van de Kick-Off Pod. In het weekend van 10. Van harte bedankt.

0: Gloria Estefan. Samen met de Miami Sound Machine. En ja, deze Gloria die won eerder dit jaar nog een Grammy voor haar album Rises. Dat eigenlijk helemaal draait om haar muzikale roots. En is wel grappig, ja, die roots die liggen natuurlijk niet bepaald in een herfstachtig landschap. Hè, als Nederland. Maar toch komt het vandaag aardig in de buurt. Zonnetje erbij, aangename temperaturen. Ja, het enige wat nog ontbreekt zijn een paar palmbomen. Hè. Ja, dat dan weer wel. Maar goed, met Conga op de achtergrond is het plaatje eigenlijk wel compleet.
1: Radio 10, Sweet 16.
0: Goedemiddag, bij de 5 minuten voor 5:30 hier in het weekend van 10. Dit uur mag iemand nog één keer...

Ja, wil je weten welke muziek er hoort bij een van de belangrijkste verjaardagen uit je leven? Stuur dan nu je geboortedatum naar de studio via de gratis Radio 10-app. En wie weet vieren we dan zo dadelijk jouw Sweet 16 nog één keer. En dit keer zonder huiswerk voor de volgende dag. Dat is ook wel eens een keer lekker.

0: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
3: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: 20% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Dennis Verheugd.
5: Wie al wie gaat zich zo dadelijk weer even 16 jaar voelen. Het Sweet 16 feestje. Begin naar John Mayer.

0: zo'n layback Sunday met John Mayer bij Radio 10 en Waiting on the World to Change.
1: Radio 10,
2: Sweet 16.
0: Corina, goedemiddag. Wanneer ben jij geboren?
3: 6 december 1978.
0: Nou, dat is toch ook wat? Sinterklaas was net naar huis en daar kwam jij.
3: Ja, ze waren heel blij met mij, geloof ik. Dus het probleem opgelost.
0: Nou, gelukkig maar. Dan weten we in ieder geval welke single er op nummer 1 stond toen jouw ouders waarschijnlijk even hele andere dingen aan hun hoofd hadden. Luister.
3: Ja.
0: Het is je geboorteplaat. Foxy en Get Off.
3: Dat is lang geleden, ja.
0: Zeker lang geleden. Het stond op nummer 1 op 6 december 1978. Maar wel een leuk liedje, toch?
3: Ja, absoluut. Hoor je niet vaak.
0: Nee, maar deze wordt ook niet gedraaid. Want we gaan naar je 16e verjaardag. Neem mij eens mee naar je slaapkamer van toen. 6 december 1994. Hoe zag die slaapkamer eruit? Opgeruimd? Of leefde je tussen de vieze kleren en de lege zakken chips?
3: Nee, het was eigenlijk best wel opgeruimd.
0: Ja.
3: Ja, mijn moeder die stond daar toch wel op dat mijn kamer best wel netjes was.
0: Ja, zodat je lekker relaxed naar muziek kon luisteren.
3: Inderdaad.
0: Ja, welke artiesten spraken je het meest aan in die tijd?
3: Ik wat dat betreft ben ik best wel breed aangelegd. Een rock. Toen had je natuurlijk ook een beetje het grabber gebeuren. Dus ja, alles eigenlijk. Echt een mix.
0: Nou, ik ben benieuwd, want ik heb 2 hits uit die periode voor je uitgezocht. En het mooie is, ja, ik hoef niet te bepalen welke het wordt. Dat mag jij dus doen. Wordt het deze? De Hammers House Band en I Will Survive. Of ga je toch voor Tool Unlimited en No One. Welke hit verdient het om voor altijd gekoppeld te worden aan jouw Sweet 16? De keuze is aan jou.
3: Dan wordt het de Hammers House Band.
0: En waarom?
3: Tool Unlimited heb ik eigenlijk nooit echt iets aangevonden.
0: Nou, dat is een duidelijk statement.
3: Ja.
0: Nou, dan gaat de Hermes House Band gedraaid worden. En geniet toch van je zondag, hè?
3: Ja, super, dankjewel. En jullie nog een hele fijne uitzending.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel. En alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
8: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Meespelen met de stak in de middel en kans maken op het Radio 10 herfstpakket. Ja, het kan zo dadelijk weer. En Sheryl Crow hoor je meteen na het nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Neje Viramires. Een Nederlands gezin met een baby is maar net ontsnapt aan de grote brand vanmorgen op camping Bella Italia aan het Gardameer. Tegen Hart van Nederland vertelt de vader dat er geen enkele rookmelder afging. Het gezin werd pas wakker door geschreeuw van andere campinggasten. Kort daarna sloegen de vlammen over naar hun eigen vakantieverblijf. Bij de brand raakten zeker 4

0: het leven gekomen bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk, dichtbij Kuik. De jongen botste op een boom op een weg buiten de bebouwde kom. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep Brabant. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie had de 17-jarige geen rijbewijs. Ze gaan vooralsnog uit van een eenzijdig ongeval. Honderden middelbare scholen in Frankrijk blijven morgen dicht, na een week vol rellen en protesten. Het gaat om 400 tot 500 scholen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of die zwaar beschadigd zijn, zegt de Franse minister. De afgelopen week werden 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Tientallen leraren en medewerkers raakten gewond. De protesten begonnen door klachten over onder meer volle klassen, lesuitval en slechte voorzieningen. En op Dierendag zetten we de grootste uil ter wereld even in het zonnetje. De oehoe. Die is namelijk bezig met een flinke opmars in Nederland. Het aantal leefgebieden groeide in een jaar tijd van 129 naar 165. De roofvogels broeden steeds vaker op industrieterreinen en in kerktorens in ons land. En volgens kenners is dat een teken dat het goed gaat met de oehoe. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Dankjewel. Flitsmeister, die meldt 8 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Hoevelaken, 9 minuten. Ook 9 minuten op de A58. Breda-Tilburg is dat voor Sint-Annebos door een ongeval. En tenslotte de A76, ja, grenscontrole. Geleen-Keulen voor Duitsland, een kwartier daar.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
12: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 60.

0: maand, zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo. We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
0: Vanaf morgen, de 80's top 810.

0: De vraag is niet of hij erin staat, maar juist hoe hoog hij staat. Hè?
1: Dennis Vreugd.
0: Ja, wat doe maar met sinds een dag of twee, 32 jaar. Mag natuurlijk niet ontbreken in de ethisch top 810. Morgenochtend om 8 uur wordt de lijst afgetrapt bij Jan Willem en Jeroen. En je hoorde ook nog uit de 90s. All I Wanna Do van Sheryl Crow. En dat op inmiddels dag 277 van het jaar 2026. Het is zondag 4 oktober, Dierendag vandaag. Maar ook de dag dat Phil Collins bewijst dat zelfs wereldsterren achteraf nog wel eens denken: nou, dat had anders gekund. Ja, Phil is inmiddels 75 en baalt van zijn 3 mislukte huwelijken. Al voegt hij er meteen aan toe dat hij er wel 5 geweldige kinderen aan heeft overgehouden. Ja, dan wordt de eindafrekening toch een stuk positiever, hè? Verder is het de dag dat Tom Cruise ook iets bewijst, dat een beroemde naam geen garantie is voor volle bioscoopzalen. De film Digger, waarin hij speelt, wordt volgens een Amerikaans vakblad mogelijk een van de grootste flops van het jaar. En dat terwijl Tom Cruise ongeveer meer promotie heeft gedaan dan sommige politici tijdens een verkiezingscampagne. Nou, toevallig heb ik die film gisteravond in de bios gezien en ja, ik vond hem wel leuk eigenlijk. Ja, of ik moet een hele slechte smaak hebben, dat kan ook natuurlijk. Hè? Goed. En het

Die prijzen kunnen dit uur nog van jou worden. Althans, als je meespeelt met Stuck in the Middle. Welke hit hoor je hier? Cheaters. Het gaat om een hit uit 1973. Cheaters. Ja, geen intro om je op weg te helpen. Geen refrein om je te redden. Gewoon bam, midden in de plaat. Ja. Weet jij de titel of de artiest? Zo ja, nou schroom niet hè, om dat kenbaar te maken via de gratis Radio 10 app. Want als je dat doet, maak je misschien wel kans op dat Radio 10 herfstpakket met al die leuke spullen erin. Dus ja, een hit uit 1973. Titel of artiest, deze kant op sturen. Of titel en artiest, dat mag ook. En dan ben ik zeer benieuwd waar jij mee komt.

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent...

0: Heel Nederland.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dennis Verheugd.
7: Goedemiddag. Zometeen hoor je hier de ontknoping van Stuck in the Middle. Verder nog een magische Dennis Classic.

0: het is vandaag Dierendag.
1: Ja.
0: Heb jij een huisdier eigenlijk?
1: Ja, wij hebben 4 katten.
0: Kijk eens, en heb je die al extra verwend vandaag? Want dat hoort op Dierendag.
1: Ja, die hebben extra verwend. Die krijgen, dat is echt waar, wij wonen buiten. Dus normaal krijgen ze brokken, goede brokken. En 1 keer per dag krijgen ze van extra voeding. En die staan nog gepland voor vandaag, omdat het Dierendag is.
0: Lekker. En hoe heten ze?
1: We hebben broer en zus, dat zijn Bram en Pip. En we hebben nog moeder en dochter, en dat zijn Patatje en Pinda.
0: Patatje Pinda, oh wat geweldig. En daar luisteren ze ook echt naar?
1: Ja, nee, daar luisteren ze echt naar. Patatje heeft ooit een keer een kindje gehad. Nou goed, één hebben we gouden Pinda en die andere woont bij de buurman. En die heeft hem Frietje genoemd. Of Frida, en wij noemen hem Frietje natuurlijk.
0: Oh, wat goed. Jesus. Dit was geen patatje pinda. Het kwam uit 1973. Wat ga je ervan maken, Peter?
1: Ja, volgens mij is Stevie Wonder. De tekst van het liedje ben ik even kwijt. Maar het is Stevie Wonder, weet ik zeker.
0: Je hoorde meteen dat het Stevie was. Maar je hoorde niet dat het Higher Ground was.
1: Higher Ground. Het begint met Dreamers, Keep on Dreaming. Ik heb liedje uit mijn hoofd. Alleen het titel ontschiet je dan eventjes inderdaad.
0: Ja. Maar goed, ik zei titel of artiest. Nou, jij noemt de artiest, dan vul ik gewoon lekker de titel aan. Higher Ground is het inderdaad. Ik mag je feliciteren met het herfstpakket.
1: Nou, ik kan je wachten. Wat is het?
0: Heb je het niet meegekregen, dan ga ik het je nogmaals eventjes toelichten. Het gaat om de dopper drinkfles. Altijd lekker voor onderweg, hè.
1: Okay.
0: Verder de paraplu en de cap met het logo van Radio 10.
1: Nou, dat vind ik super. Ik draag altijd caps. Deze ga ik met heel veel trots dragen.
0: Nou, heel veel plezier ermee en nog een gezellige avond.
1: Thanks, gaat helemaal lukken. En jullie nog een fijne uitzending, hè? 10.

0: Radioteam met Sam Hunt en Take Your Time. Oh, zoveel tijd heb ik niet meer. Ja, ik moet nog even door.
1: Dennis Classic.
0: Ja, want deze heb ik nog voor je. De Dennis Classic. En die komt vandaag uit 1980. En is er weer eentje uit mijn eigen singleverzameling. Magic van Olivia Newton-John. Ja, de film waarvoor de soundtrack werd gemaakt, Xanadu, kreeg... Nou,

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zometeen een van de oudste artiesten die nog steeds optreedt. 92 lentes jong, Frankie Valli. Nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeluk weer deels open. Verkeer vanuit Alkmaar richting Diemen kan weer over de snelweg rijden. De andere rijrichting blijft tot zeker 8 uur vanavond dicht, zegt Rijkswaterstaat. Zij zijn nog bezig met herstelwerkzaamheden. Vanochtend raakte een vrachtwagen van de weg, kantelde en belandde bovenop een auto. Een Nederlander is op de luchthaven van Suriname betrapt met 6 zangvogeltjes in zijn bagage. Volgens de Surinaamse politie wilde hij die meenemen naar Nederland. De dieren zaten verstopt in zelfgemaakte houten kooitjes. De man kreeg een boete van zo'n €3000 en moest de vogels inleveren, dat schrijft de NOS. De illegale handel in zangvogels

0: serieuze dreiging voor de vogelpopulatie in Suriname. En wie naar het British Museum in Londen gaat, moet wat geduld hebben. Bezoekers stonden soms wel 2 uur in de rij voor het beroemde tapijt van Bayeux. Het bijna 70 meter lange middeleeuws tapijt vertelt als een soort stripverhaal hoe Engeland werd veroverd. Door de drukte werden vorige week al honderden bezoekers met een gekocht ticket weggestuurd. Het museum gaat nu langer open blijven. En op Dierendag zetten we de grootste uil ter wereld even in het zonnetje. De oehoe. Die is bezig aan een flinke opmars in Nederland. Het aantal leefgebieden groeide in een jaar tijd van 129 naar 165. De roofvogels broeden steeds vaker op industrieterreinen en in kerktorens in ons land. En volgens kenners is dat een teken dat het goed gaat met de oehoe. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af met een graad of 19. Vanavond is het rustig herfstweer. Het blijft droog met weinig wind. Temperatuur zakt geleidelijk. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 9 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken, daar 9 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Tilburg tussen Breda en Ulvenhout, 22 minuten.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Vanaf morgen, de 80's Top 810. Radio 10.

concert er geen confetti meer over het publiek zou knallen, dan zou de complete confetti-industrie instorten. Dan zou elke confettifabriek waarschijnlijk zijn deuren kunnen sluiten. En als je dan toch confetti nodig had voor je eigen feestje, dan zou je het allemaal zelf met de hand moeten knippen. Snippertje voor snippertje. En dat is toch een monnikenwerk? Dus daarom is het zo fijn dat er bij elk concert van Coldplay gewoon 200 kilo confetti door de lucht knalt. En dat hoeven ze gelukkig allemaal niet zelf op te vegen naderhand. Daar hebben ze gewoon mensen voor in dienst, hè? Hartstikke handig. Coldplay Speed of Sound bij Radio 10. Goedenavond, Jules hier op de plek van Jan Paul, die is lekker vrij. En een lekker lange, relaxte zondagavond voor je, zonder confetti shooters. Maar wel met de grootste hit aller tijden, zometeen Diana Ross. En dit is Mark Cohn, Walking in Memphis.

0: In Las Vegas, Amerika, zijn ze gek op garnalen en gek op Diana Ross. Elke dag wordt namelijk in Las Vegas 27.000 kilo aan garnalen gegeten door alle toeristen en inwoners. En dat is meer dan de rest van Amerika bij elkaar op één dag aan garnalen eet. Echt een gigantische hoeveelheid. En in Las Vegas zijn ze dus ook gek op Diana Ross. Want dit weekend geeft ze daar 3 dagen op rij een concert. 82 jaar en nog steeds bruist Diana van de energie. Wat een rasartiest, joh, de Upside Down in het weekend van de Radio 10. En welk liedje wil jij zo meteen horen?
1: Jouw weekendhit.
0: Wat past bij jou zondagavond? Misschien wel een liedje speciaal voor je hond of kat. Het is vandaag Dierendag. Wees eens lief voor je huisdier. Of een lekkere hit met veel pit waar je energie van krijgt. Jouw weekendhit, dus geef hem even door via de Radio 10-app. Typ even jouw bericht in. Wat wil je horen? Of spreek hem even in als audiobericht. Dan komt hij misschien...

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril. Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: avond vol speelplezier.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: De geen haast, geen stress. Zondagavond van Radio 10. Zometeen voor je Simply Red. En dit is Peter Gabriel en

0: Het is Simply Red tot het gaatje en Sunrise bij Radio 10. En nu is de grote vraag, wat wil je horen?
1: Jouw weekendhit.
0: Goedenavond, Lisette. Jij bent lekker met keramiek bezig momenteel thuis. Wat maak je allemaal van keramiek?
2: Nou, Sinterklaasbordjes, ik maak kerstboompjes, ik maak vergietjes van ook van keramiek.
0: Ja.
2: En ja, heel veel dingetjes, ik kan niet zo allemaal opnoemen, het is te veel eigenlijk.
0: Ja, en de belangrijkste vraag, Lisette.
2: Ja?
0: Word je daar nou rijk van?
2: Nee, ik doe het voor de lol. Het is echt hobby. En ik moet eigenlijk geld op toeleggen als ik niet uitkijk. Dus ik koop veel te veel glazuur in.
0: Ja.
2: Veel te veel klei. En dat kost natuurlijk best wel wat geld.
0: Het is gewoon jouw passie.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja, ik doe eigenlijk ook autoracen, maar dat is echt mijn passie. Maar dit doe ik ten
0: doel. Keramiek of autoracen? Nou, het ligt dicht bij elkaar, toch?
2: Nou niet echt.
0: Hey, en als mensen naar jouw keramiek kunstwerken willen bekijken, waar kan dat?
2: 29 november op de Sinterklaasfair in Zeist. 12 december in Oostvoorne, dat is mijn dorpje, zeg maar.
0: Wat leuk. En heb je ook een eigen website?
2: Ja, www.busybee.nl.
0: Hey, hartstikke leuk. Lekker creatief bezig op deze zondagavond. En welke weekendhit past er het beste bij, Lisette?
2: Funky Town.
0: Lips Inc.
2: Ja.
0: Nou, lekker. Nu bij Radio 10.
2: Ja, helemaal tof. Dankjewel.

15 minuten. En dan begin je aan de ultieme lijst vol met de mooiste, lekkerste en beste hits uit de 80's in de 80's top 810 van Radio 10. Je was nog nooit zo blij dat je weekend voorbij was. Morgenochtend dus om 8 uur, dan wordt de lijst geopend door Jan, Willem en Jeroen van de ochtendshow Radio 10 staat op. En ik ben er alvast even voor je ingedoken in die 80's top 810. En Bruce Hornsby and the Range staat dit jaar op 289.

0: aftrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Je belt...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Door mijn naam kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
11: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Oh.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: Ik denk achteraf dat ik samen

0: dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Zometeen een tip voor je van Christina Aguilera voor een Europese stad waar je zeker een keer naartoe moet gaan. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. De A9 bij Amstelveen blijft richting Alkmaar tot maandagochtend dicht. Rijkswaterstaat moet het wegdek opnieuw asfalteren nadat bij een zwaar ongeluk vanochtend diepe krassen zijn ontstaan. Verkeer richting Diemen kan inmiddels weer over de snelweg rijden. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen op een personenauto en kwam dwars op de weg terecht. Omrijden kan via de A10. De chauffeur van de Nederlandse OAT-bus die vorige maand verongelukte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlandse vakantiegangers om het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur spreekt op sociale media van een nachtmerrie en zegt dat hij wenst dat alles teruggedraaid kon worden. Hij bezocht onlangs de plek van het ongeluk en krijgt professionele hulp om het drama te verwerken. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De kapper van wie vannacht de zaak werd opgeblazen in Den Bosch zegt geen idee te hebben waarom hij doelwit is geworden. Hij vertelt aan Hart van Nederland dat hij al 10 jaar in de wijk werkt en een goede band heeft met klanten en buurtbewoners. Bij de explosie, die volgens de politie werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk, raakte niemand gewond. Wel is een groot deel van de gevel opgeblazen. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. En wie naar het British Museum in Londen wil, moet wat geduld hebben. Bezoekers stonden soms wel 2 uur in de rij voor het beroemde tapijt van Bayeux. Het bijna 70 meter lange middeleeuws tapijt vertelt als een soort stripverhaal hoe Engeland werd veroverd. Door de drukte werden vorige week al honderden bezoekers geweigerd. Zelfs met een gekocht ticket. Het museum gaat nu langer open blijven. Het weer dan nog. Vanavond is het rustig herfstweer. Het is helder en droog. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan met weinig wind. De temperatuur daalt geleidelijk. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Zometeen Jennifer Page en Phil Collins bij Radio 10. Nu Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. 6 minuten.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, op 6.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

uitdagende en wilde jaren 90 Jennifer Page en Crush. Het weekend van 10. En als je ook nog eens denkt van welke citytrip zal ik nu weer gaan maken, laat Christina Aguilera dan je inspiratiebron zijn. Want zij is momenteel, Christina, op vakantie in Portofino in Italië. En eigenlijk zijn al die foto's en filmpjes op de Instagram van Christina een soort van reclame voor die stad. Want het ziet er daar zo mooi en sfeervol uit. De mooie haven met de bergen op de achtergrond in Portofino. De sfeervolle Italiaanse straatjes, de winkeltjes, de historische plekken, de terrasjes en restaurantjes. En tussen al die foto's en video's van Portofino zelf staat ook een filmpje van Christina. Terwijl ze op haar knieën op het achterdek van een speedboot sensuele bewegingen maakt. Want ook dat is Portofino, sensueel, sexy en uitdagend. Ik denk al dat ik weet waar jouw volgende citytrip heen gaat, en het is niet Valkenburg.

0: even een lekker avondje uit met je beste vriend of vriendin of je partner. Drankje erbij, goede muziek en zoveel meezingen op die avond dat je als een heese zeehond weer naar huis gaat. Dat is een beetje kort samengevat. 12 december, Radio Team presents de nacht van de Nederpop XXL in AFAS Live in Amsterdam. En jij kunt daarbij zijn. En het is echt een avond waar je de dag erna en de week daarna nog volop over gaat praten. Zo van, weet je nog, die avond? Dat was zo leuk, dat was zo mooi. Jij kunt er dus bij zijn. Los even de opgave op van de Nederpiep. Dus je hoort een bekende Nederpop-hit. En daar is een piepje in te horen. En jij moet dan zien te vertellen welk woord zit onder die piep. Ben je er klaar voor? Dat ben jij.
1: Neder.
0: En nu ligt de bal bij jou. Welk woord zit onder de piep van deze Nederpiep-opgave? Stuur het woord met de Radio 10-app deze kant op. En win dus 2 tickets voor die nacht van de Nederpop XXL. Met onder andere het goede doel Lois Lane, Toontje Lager, VOF de Kunst en Travassie. Heel veel succes.

0: Rommelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a war!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Van Hest. Geniet van je heerlijke, relaxte zondagavond zometeen met Counting Crows en Vanessa Carlton.

0: Pieter. Goedenavond, Chantal.
1: Goedenavond.
0: Volop aan het snacken momenteel.
1: Ja, lekker een frietje oorlog met een barbieschijf aan de kipkorn.
0: Dus lekker veel satésaus en uitjes.
1: Ja.
0: Krijg je daar ook altijd zo vreselijk veel dorst van, Chantal?
1: Ja, zeker wel. En daarom neem ik altijd een glaasje water bij de bed.
0: Ja, die zou ik op het nachtkastje zetten dan.
1: Zeker.
0: Nou, eet smakelijk dan zometeen.
1: Dankjewel.
0: En ik ben heel benieuwd of jij weet welke woord onder de piep zit.
2: Neder.
1: Kan.
0: Kan, zeg jij.
1: Ja,
2: neder.
1: Ja,
0: ja, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk vond je het, Chantal?
1: Nou, niet zo erg moeilijk. Ik ben nog wel eens van de Hollandse muziek en ik ken heel veel teksten en toevallig dat ik het ook wist.
0: Ja, en dat betekent dat je 2 tickets wint, Chantal, voor de nacht van de Nederpop XXL op 12 december in AFAS Live in Amsterdam.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik vind het echt hartstikke fijn.
0: En je gaat ze er allemaal live zien. Het Goede Doel, Lois Lane, Toontje Lager, VOF de Kunst, Hans de Boy, Mai Tai en Travassi onder andere.
1: Oké, hartstikke mooi, man.
0: Grote wasjes, kleine wasjes.
1: Stop, zet de wasmachine.
0: Ja, jij snapt het. Je bent helemaal klaar voor de nacht van de Nederpop XXL. Hey, veel plezier daar, Chantal.
1: Dankjewel.

2500 fans gaan het volgend jaar allemaal live meemaken. Het concert van Agda en de Munnik in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 19 juni is dat. En hopelijk wordt dat een beetje een zonnige dag en geen stromende regen, want er zit namelijk geen dak op het Olympisch Stadion. En ja, een paraplu is ook geen optie, want als al die 22.500 fans een paraplu gaan opentrekken, zie je niks meer van het podium. Dus misschien moeten ze ook even een soort van huisregel opstellen. Als het regent, geldt er een parapluverbod. En dan mag je alleen een poncho aantrekken. Of jezelf gewoon drijfnat laten regenen. Dat mag natuurlijk ook. Het regent zonnestralen in het weekend van Radio 10, Agda en de Munnik. En zometeen voor je de muziek uit de 80's waar je zo lekker van opbloeit in 80's at 8. Dus welke 80's hit gaat bij jou nog steeds lekker hard? Laat het weten via de Radio 10-app en spreek even jouw audiobericht in.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: 5 november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Over precies 12 uur de start van de 80's Top 810. En zometeen al 80's at 8, ook vol met 80's hits. En nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Neje Viramires. De A9 bij Amstelveen blijft richting Alkmaar tot maandagochtend dicht. Rijkswaterstaat moet het wegdek opnieuw asfalteren nadat bij een zwaar ongeluk vanochtend diepe krassen zijn ontstaan. Verkeer richting Diemen kan inmiddels wel weer over de snelweg rijden. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen op een eenpersonenauto en kwam dwars op de weg terecht. Omrijden kan via de A10. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. Een drone sloeg in op de Noordbrug, terwijl er auto's overheen reden. 2 mensen raakten gewond. Het is al de 4e dag op rij dat Rusland bruggen in de stad aanvalt. Tijdens de aanval was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Hij belooft extra steun aan Oekraïne en roept Rusland op te stoppen met de aanvallen. Vanavond komt Oranje weer in actie in de Nations League. De ploeg van bondscoach Xavi Hernandez neemt het op in Eindhoven tegen Servië. De aftrap is om 9:15. Voor aanvoerder Virgil van Dijk wordt het een bijzondere avond. Hij speelt zijn 100ste interland van Nederland. En BN'ers spotten over tv-set struinen en even doen alsof je zelf op televisie bent. Ruim 10.000 mensen kwamen vandaag af op de opendag van het Mediapark in Hilversum. Bezoekers mochten achter de schermen kijken bij bekende tv-programma's. De dag stond in het teken van 75 jaar televisie in ons land. En dan het weer. Vanavond is het rustig herfstweer. Het is helder en droog. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 aan de kust tot 6 graden in het oosten. En dit was het nieuws op Radio 10.
5: Met zometeen dus 80's at 8. Stuur snel even jouw audiobericht door via de Radio 10-app. Dus welke 80's hit wil je horen deze zondagavond? Dan naar Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Vertragingen op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk-Zuid 6 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken 10 minuten.
7: Werk is voor mij mijn gedachten.

0: beschermt tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Vanaf morgen, de 80's top 810. Jules van Hest.
14: Goedenavond, je hebt wel verstand van goede muziek, toch?
15: Ja, dat heb jij.
14: Dus welke 80's hit zit in jouw muzikale brein en moet vanavond volgens jou per se gedraaid worden in 80's at 8? Stuur jouw 80's hit vol trots deze kant op met de Radio 10-app. En het is al donker buiten, dus misschien wel even iets lekker vrolijks, iets zonnigs. Zo'n liedje dat je een beetje het gevoel krijgt van het glas is altijd half vol in plaats van half leeg. Snap je wat ik bedoel? Dus feel good 80's hits. Stuur ze deze kant op, spreek jouw audiobericht even in via de Radio 10-app. Komt die zometeen misschien wel voorbij. En een bericht van Brigitte Akkerman. Ik zat te denken aan The Outfield met Your Love. En waarom? Omdat ik daar de

0: Afgelopen zomer stonden ze nog in AFAS Live in Amsterdam. Madness, met een lekker avondje ska. Lekker ska'en met z'n allen. En als je ze de komende tijd live zou willen zien, Madness, dan ben je een stuk langer onderweg. Want vanaf februari gaan ze namelijk op tour door Australië en Nieuw-Zeeland. Doe de baggy trousers in 80's at 8 op deze heerlijke, relaxte zondagavond. Goed dat je erbij bent trouwens. En ja, ik ben heel benieuwd wat jij wil horen uit de 80's vanavond. Schud ze even uit je mouw, jouw ultieme 80's hits. En stuur ze vooral deze kant op. Spreek jouw audiobericht even in. Wat wil je horen? Ga ik het zo meteen misschien wel voor je draaien. Een appje van Brian.
1: Hey Radio 10, wat dacht je van I wanna see the rainbow high in the sky.
0: Ja, heel leuk Brian, maar dat is een 90's hit. Dus die valt af. Als je nog een andere leuke suggestie hebt, je bent van harte welkom. En een bericht van Anne de Leeuw.
2: Hoi hoi, hier Anne. Mijn werkavond is begonnen. Van nu tot een uurtje of 11 mag ik lekker door Tilburg en omgeving rijden met mijn taxi. En ik zat te denken aan het liedje Driver's Seat van Sniffin' the Tears. Dankjewel, fijne avond nog.
0: Nou, werk ze nog, Anne. Lekker die taximeter laten lopen. Met Sniffin' the Tears bij 10 en Driver's Seat.

0: al mijn hele leven een ABBA-fan. En dus heel graag vanavond ABBA met The Winner Takes It All. Dat laat Ronnie weten via de Radio 10-app. Nou, dan, Roy, dan kom jij zeker ook aan je trekken, Ronnie, bij de ethisch top 810. Die begint morgen bij Radio 10. Morgen tot en met aanstaande vrijdag. En ABBA staat dit jaar 6 keer in die ethisch lijst. Dus je zit er gebakken bij, Ronnie. Hey, laat vooral even weten deze avond wat wil jij horen uit de ethisch. Geef het door via een bericht met de Radio 10-app. Spreek het even in. En dat heeft Yvonne ook gedaan.
1: Hoi, Yvonne hier. Ik zou heel graag Trapped willen horen van Colonel Abrams. Sowieso een heerlijk nummer. En dat brengt mij weer terug naar de jaren 80. Dat ze de discotheek onveilig maakten. Dus het zou heel erg leuk zijn om die weer een keer te horen.

0: zelf de trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
1: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
2: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
0: Je hoort het. Zelf de trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Stayin' Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
9: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: 80's at 8.

0: Ja, dat is toch een beetje een dilemma. Als je nou zou moeten kiezen tussen deze versie van I Will Always Love You, het origineel van Dolly Parton, of die van Whitney Houston uit de 90's, welke kies je dan? Welke vind jij het mooist? Ja, ik ga dan toch voor Dolly, denk ik. Want niemand komt aan Dolly. Je bent bij 80's at 8 bij Radio 10 en ja, het knaagt zelfs aan me. Ik ben echt heel benieuwd. Wat is nou jouw ultieme 80's hit? Geef hem even door via de Radio 10 app. Kan ik hem zo meteen voor je draaien op het nippertje in 80's at 8. Hier een bericht van Patricia.
1: Hey Sjoel, met Patrice.
0: Hoi.
1: Ik zou heel graag Madonna willen horen met Dress You Up. Madonna ligt tegenwoordig behoorlijk onder vuur met haar leeftijd. Maar toch vind ik gewoon dat ze dit nummer verdient. Want ze is een icoon. En ik zou het heel fijn vinden als je dit kan draaien.

Misschien heb jij dat ook wel. Dit liedje geeft je altijd een beetje zo dat gevoel alsof het zaterdagavond is in plaats van zondagavond. Ja toch? Stacey Ledisaw en Jump to the Beat in 80's at 8 bij Radio 10. Morgenochtend de start van de 80's top 810. Zometeen de top 4000 classics met Albert-Jan Sluis en onder andere Matthias Rijm, Donna Summer en Nelly Furtado. En op de valreep nu voor Marcel bij Radio 10, Vitesse en Rosalind.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. De kapper van wie vannacht een groot deel van de gevel werd weggeblazen bij een explosie in Den Bosch tast volledig in het duister over het motief. Tegen Hart van Nederland zegt hij geen idee te hebben waarom zijn zaak doelwit is geworden. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Duizenden automobilisten moeten vanaf morgen een maand lang omrijden in de regio Nijmegen. Een belangrijke route van en naar Duitsland gaat volledig dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de N325 tussen Beek en Nijmegen, waar elke dag zo'n 20.000 auto's rijden. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en drukte op omliggende wegen. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. Een drone sloeg in op de Noordbrug terwijl er auto's overheen reden. 2 mensen raakten gewond. Het is al de 4e dag op rij dat Rusland bruggen in de stad aanvalt. Tijdens de aanval was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Hij belooft extra steun aan Oekraïne en roept Rusland op te stoppen met de aanvallen. En vanavond speelt Virgil van Dijk niet alleen zijn 100ste Interland, hij kan ook een bijzonder aandenken mee naar huis nemen. De oranje aanvoerder krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal van de KNVB. Die is alleen voor spelers die de mijlpaal van 100 Interlands bereiken. Van Dijk is de 11e speler in de hele geschiedenis van Oranje die dat voor elkaar krijgt. Krijg je nog het weer? Het is helder, droog, met weinig wind. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 graden aan de kust tot 6 in het oosten. En dit was het nieuws op Radio 10.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekam. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Vanaf morgen, de 80's Top 810. Radio 10.
10: Top 4000. Albert-Jan Sluis.
11: Yo, het gaat een heerlijke zondagavond worden met zometeen Matthias Rijm en Donna Summer. Eerst Hall & Oates.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
11: Ja, dames, om je vingers bij af te likken.

Supergirl, dit was eine der 13. Ik bedoel natuurlijk, dit was één van de 13. Ja, gisteren was het exact 36 jaar geleden dat Duitsland herenigd werd. En ter gelegenheid daarvan heb ik even geteld hoeveel Duitsstalige hits er in de top 4000 staan. Ja, het zijn er eigenlijk best weinig, namelijk 13 stuks. En daarvan zijn er ook nog eens een paar half Duits. Maar veel Duitser dan dit krijg je het niet. En de man die het zingt, die geeft vanavond een concert in de Langstedt Arena in Keulen. Verdammt, ich lieb dich. Dat was Matthias Ruim. Goedenavond, je hebt Radio 10 aan op zondagavond. Ik ben Albert-Jan en ik top je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics met Nelly Furtado zometeen. En het is dierendag vandaag, dus straks een langharig beest uit Den Haag. Eerst MacArthur Park. Het staat twee keer in de top 4000. Dit is het origineel uit 1968. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can... Acteur Richard Harris en MacArthur Park bestaat echt. Het ligt in Los Angeles en schrijver Jimmy Webb... Die luncht er eind jaren 60 regelmatig met zijn grote liefde Susie Hornton... die om de hoek bij een verzekeraar werkt, totdat Susie het helaas uitmaakt. Alles in de tekst heeft Jimmy daar echt gezien, zegt hij... tot en met die taart die in de regen is blijven staan. 10 jaar na het origineel maakte Donna Summer er een disco-versie van... waarmee ze haar allereerste nummer 1 hit scoorde in Amerika. Dit is...

Powerless als de powerbank van Camille Eurlings. Ja, zo voelde Nelly Furtado zich toen haar platenmaatschappij probeerde om haar Portugese roots weg te poetsen. Haar ouders komen van de Azoren, een eilandengroep op de Atlantische Oceaan die bij Portugal hoort. Schijnt dat trouwens prachtig te zijn. Ja, daar is Nelly hartstikke trots op en daar gaat dit liedje over. Dat was Powerless. Dit is Radio 10 op zondagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met Stardust zometeen. En het is vandaag Dierendag. Ja, dus zijn we vandaag extra lief tegen alle dieren uit de Top 4000. De Hound Dog en de Cat die krijgen wat lekkers. De Wild Horses worden nog even geborsteld. Ja, en dan heb ik hier nog een beest dat vandaag ook wat extra aandacht krijgt. Long Blonde Animal, Golden Earring bij 10.

0: Ja, ze hebben dit natuurlijk een klein beetje gepikkerdiefd, oftewel geleend van Chaka Khan. Ja, het is het origineel. Intro van het nummer, want nu gaat ze zingen. Ja, Fate heet dit. En Thomas Bangalter van Daft Punk die maakte er samen met twee vrienden een dikke voorviller van. Nou, platenmaatschappij Virgin bood ze vervolgens $3 miljoen aan om een album te maken. Maar daar hadden ze geen trek in en dus bleef het bij deze ene single. Stardust en Music Sounds Better With You. Radio 10 klinkt ook veel beter met jou erbij. Dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond met Roxy Music zometeen. Je hoort straks een zangeres die op haar 50ste moeder werd van een diepvriesbaby. En we gaan zometeen nog een keer de lift doen. Ja, natuurlijk met deze van Bill Medley en Jennifer Warnes uit Dirty Dancing. Je hoort hem zometeen.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Zeg.
12: Albert Jan Sluis.
11: Wat een dolle boel dat je erbij bent. Dit is Radio 10 met Roxy Music en Sophie B. Hawkins na Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Ze zeggen wel eens driemaal in scheepsrecht.
1: Top 4000 Classics.
0: Ah, dat geldt zeker voor dit liedje. Zanger Brian Ferry had al 2 keer geprobeerd om het op een soloalbum te zetten. Maar steeds gooide hij het er op het laatste moment weer af, omdat hij twijfelde. In 1979 nam hij het op met zijn band Roxy Music. En deze keer durfde hij het wel aan. Je hoorde Dance Away Roxy Music. Dit is Radio 10 op zondagavond. Albert-Jan hier. Ik ben vanavond je reisleider op deze sightseeing tour langs de sterren uit de Top 4000 met zometeen Spanja en Robbie Williams. Eerste zangeres die in 2015 op haar 50ste beviel van haar dochter Esther. En dat was best bijzonder, want het embryo waar Esther uit groeide lag toen al 20 jaar in de vriezer. Ja, de naam van deze muzikale diepvriesmoeder, Sophie B. Hawkins. Je hoort er nu een beetje ontdooien bij Radio 10 met Right Beside You.

En de man die momenteel door Zuid-Amerika toert. Vanavond staat hij voor de derde keer deze week in de Movistar Arena in Buenos Aires, Argentinië. Volgend weekend is hij in Mexico. Je hoort Robbie Williams en Trippin. We sluiten je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met straks Natine, Brian May en Duran Duran. En nu een liedje uit 1956 dat zo eng klonk dat radiostations het niet wilden.

Ja, I Put a Spell on You van Screamin' Jay Hawkins. Waarom zou hij zo heten eigenlijk? Over dit liedje gaat het verhaal dat de producer de band voor de opname flink dronken voerde en dat Jay later niet eens meer wist dat hij het opgenomen had. Nou, in 1968 nam Creedence Clearwater Revival hun versie op. En die drinken gelukkig alleen maar Clearwater, dus broodnuchter hoor je ze nu met I Put a Spell on You bij 10.

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijs.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De A9 bij Amstelveen blijft nog de hele nacht dicht. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden na een zwaar ongeluk vanochtend. Daarbij kantelde een vrachtwagen op een auto en maakte diepe krassen in het wegdek. Omrijden kan via de A10. De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van de dood van een 43-jarige Amsterdammer in Hoofddorp. Dat gebeurde afgelopen vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Ze zoeken mensen die daar geparkeerd stonden en ze willen graag beelden van deurbelcamera's of dashcams. De politie heeft al iemand aangehouden, een 28-jarige Amsterdammer. Alsof er 10 cobra's tegelijk afgingen. Zo begon het noodweer in Spanje, zegt een vakantieganger die in Lloret de Mar zit. Het begon uit het niets te onweren. Een half uur later stonden de straten al helemaal blank, zegt hij tegen Hart van Nederland. Door het noodweer zijn 2 mensen om het leven gekomen. 1 iemand is nog vermist. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders overleden of vermist geraakt. En Oranje is begonnen aan de tweede helft van de Nations League-wedstrijd tegen Servië. De eerste helft eindigde ze met 1-1. Koopmeijers scoorde in de 31ste minuut uit een vrije trap, maar daarna kwam al snel de gelijkmaker van Servië. Voor aanvoerder Virgil van Dijk wordt het sowieso een leuke avond. Hij krijgt namelijk de gouden schaal, omdat dit zijn 100ste Interland is. En dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Temperatuur daalt naar 6 tot 11 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

Het is dus niet zo heel erg moeilijk om je voor te stellen dat Freddie Mercury dit zingt. En dat heeft hij dan ook gedaan. Gitarist Brian May schreef het samen met twee anderen over zijn stukgelopen huwelijk en zijn nieuwe liefde Anita Dobson. Queen nam het in 1988 op voor hun album The Miracle, maar omdat de band had afgesproken dat ze op het album alleen nummers zouden zetten die door de bandleden waren geschreven, viel het op het laatste moment af. Nadat Freddie was overleden, bracht Brian zijn eigen versie uit en die belandde in 1992 op nummer 1 in Nederland. Dat was Too Much Love Will Kill You. 10 uur geweest op zondagavond. Je hebt Radio 10 aan. Ik ben AJ en samen kijken we vanavond door onze top 4000 telescoop naar de sterren uit de grootste hitlijst aller tijden. En Brian May die kijkt met ons mee, want naast gitarist is hij ook astrofysicus. Hè? Dit zijn de top 4000 classics met Lee en Rhymes zometeen. En we vieren straks de verjaardag van een Fransman die doorbrak in zijn naki. Eerst een liedje dat aanvankelijk niet door de ballotage kwam met de platenmaatschappij. Zanger John Stewart schrijft in 1967 een liedje met daarin de regel Now you know how funky I can be. Maar de platenmaatschappij keurt het af omdat ze funky een vies woord vinden. Poeh, stelletje motherfunkers. En dus werd het happy. Dit zijn The Monkees bij 10 en Daydream Believer.

Dit komt uit de film Coyote Ugly uit 2000. En Leanne Rimes zong daarin alle liedjes voor hoofdrolspeelster Piper Perabo. En dit is eigenlijk een duet, maar Leanne doet gewoon beide stemmen zelf. Je hoorde Can't Fight the Moonlight. Het is zondagavond. We sluiten je weekend af met de Top 4000 Classics van Radio 10. En daarin zometeen Duran Duran. Et maintenant, nous fêtons l'anniversaire de Julien Clerc. We vieren dus de verjaardag van Julien Clerc. Geboren op 4 oktober 1947 in Parijs als Paul-Alain Leclerc. En vandaag dus 79 jaar oud. In 1969 speelt hij de hoofdrol van Claude in de hippie musical Hair. En net als de rest van de cast staat hij aan het eind van de eerste acte zonder kleren op het podium. Julien toert nog steeds en in januari komt hij naar Nederland en treedt hij op in Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Groningen. Hopelijk houdt hij deze keer zijn kleren aan. Dit is dus Julien Clerc bij Radio 10 en Venise.

0: Een liefdesliedje waarin iemand vergeleken wordt met een kernoorlog. Ja, veel romantischer dan dit krijg je niet, hè? Is There Something I Should Know? Dat was Duran Duran. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10... met zometeen de hit waarmee Steve Miller, een blinde zanger... 27 jaar lang van een inkomen voorzag. Ik open straks de Top 4000 file van Sam Smith. En deze komt eraan. Ja, en ze zijn niet everywhere, want ze zijn gewoon hier. En je hoort ze binnen nu en een paar minuten.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie, Olifant.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Hallo dan,
14: Albert-Jan Sluis.

0: liedje is geschreven door Paul Pena, een blinde zanger uit San Francisco. Hij schreef het in 1973, maar mocht het vervolgens 27 jaar lang niet zelf uitbrengen door een ruzie met zijn platenmaatschappij. Nou, gelukkig maakte Steve Miller er een dikke hit van en kon hij die 27 jaar prima uitzingen met de royalties die hij daarmee verdiende. Dat was Jet Airliner.
1: Top 4000 File.
0: Nicole en de Beatles hoor je zometeen in de Top 4000 Classics van Radio 10. Eerst open ik de Top 4000 File van Sam Smith. Geboren op 19 mei 1992 in Londen en de eerste hit scoorde Sam vrij anoniem als gastzanger op Ledge van Disclosure en op La La La van Naughty Boy, dat in Engeland op nummer 1 terechtkwam. Sam Smith staat met 5 hits in de top 4000 en dit zijn ze.
2: 3709.

0: De top 4000 hits van Sam Smith. Like I Can, I'm Not The Only One, Dancing With A Stranger met Normani samen, Promises samen met Calvin Harris en tot slot Stay With Me. En over die laatste klopte in 2015 de advocaten van Tom Petty aan bij Sam Smith. Het refrein leek namelijk verdacht veel op zijn hit I Won't Back Down. Sam had dat liedje naar eigen zeggen nooit gehoord. Toch kwam er een schikking met Tom Petty, waardoor hij 12% van de royalties kreeg. Ja, Sam die won er een maand later 2 Grammy Awards mee. Je hoort hem nu bij 10 met Stay With Me dus.
1: Guess

hier is Kees Kwaks. Ja, dit was vroeger de verkeersjingle van Radio 10. Toepasselijk natuurlijk, hè, Drive My Car, maar dat is al lang geleden. You Can Buy Me Diamond Rings, zo ging de tekst van dit liedje in eerste instantie. Maar John Lennon vond dat een beetje uitgekoud, want dat zongen ze ook al in Can't Buy Me Love. En dus maakte Polder Drive My Car van. En dat klinkt misschien onschuldig, maar ze bedoelen er iets anders mee dan je zou denken. En dat mag je lekker zelf invullen. Drive My Car, dat waren de Beatles. Je bent bij Radio 10 en na 11 gaan de Top 4000 Classics verder met AHA en U2. En nu een beat die eerst werd afgewezen. De onvolprezen producer Dr. Dre maakte hem op 13 september 2000 voor rapper Rakim. En die wil hem niet. En nu stuurt Dre hem naar Mary J. Blige. Ze schrijft een tekst met drie compleet verzonnen woorden, namelijk Hateration, Holleration en Dancery. En staat er vervolgens 6 weken mee op nummer 1 in Amerika. Dit is Mary.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Radio 10. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van de dood van een 43-jarige man in Hoofddorp. Dat gebeurde afgelopen vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Ze zoeken mensen die daar geparkeerd stonden en ze willen graag beelden van deurbelcamera's of dashcams. De politie heeft al iemand aangehouden, een 28-jarige man uit Amsterdam. De kapper van wie gisternacht een groot deel van de gevel werd weggeblazen bij een explosie in Den Bosch heeft geen idee waarom zijn zaak doelwit was. Dat zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar er raakte niemand gewond. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. De drone sloeg in terwijl er auto's overheen reden. Twee mensen raakten gewond. Het is de vierde dag op rij dat Rusland de bruggen in de stad aanvalt. Duitse bondskanselier Merz was tijdens de aanval in Kiev. Hij beloofde daar een nieuw steunpakket van 1 miljoen euro voor Oekraïne. En feest in Eindhoven vanavond. Oranje heeft opnieuw met 2-1 gewonnen van Servië. Koopmeijer scoorde in de 31ste minuut. Daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut helpt Zirkzee ze naar de winst. En voor Van Dijk was het dubbel feest vieren, want hij kreeg na de wedstrijd de gouden schaal mee naar huis voor zijn 100ste interland. Dan het weer. Het is een droge en heldere avond. Later vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. En de temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 11 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja.

0: altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen

0: Nederlandlove.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Vanaf morgen, de 80's Top 810. Radio 10.
5: Yo, het laatste uur van je weekend is begonnen en het laatste uur van de Top 4000 Classics voor vanavond met zometeen Something Happens en Sister Sledge.

In Ierland stond hun album op nummer 1. Hier in Nederland kwam de single niet verder dan 33. Dan heb je het dus niet over een heel grote hit, maar toch staan ze in de top 4000. De band heet Something Happens, ze komen uit Dublin en in juni speelden ze hun album uit 1990 nog eens helemaal in de National Concert Hall van Dublin. Inclusief deze hit natuurlijk, dat was Parachute. 11 uur geweest op zondagavond, Albert-Jan hier met de top 4000 Classics van Radio 10, daarin zometeen U2. En we blazen straks 65 kaarsjes uit voor een Cubaan die Gloria Estefan uit het donker hielp. Eerst zijn we even een klein vliegje op de muur van het kantoor van platenbaas Jerry Greenberg in New York in 1978. Tegenover hem zitten Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic, en die mogen voor het eerst een liedje schrijven voor een andere act. En ze kiezen de minst bekende groep van het hele label, namelijk vier zussen uit Philadelphia die zichzelf Sister Sledge noemen. Jerry vertelt een beetje hoe die zussen zijn, hoe hecht ze zijn en zo, en Nile die schrijft ondertussen alles netjes op. Daar maakt hij dit van: Sister Sledge bij 10 en We Are Family.

Radio 10 en U2. En het is officieel, op 13 november verschijnt hun nieuwe album, Carnaval de Luz. Het is hun eerste album in 9 jaar en wat best bijzonder is, het laatste nummer op de plaat is een duet met Dolly Parton. Ja, het was de allerlaatste opname die ze maakte voor haar overlijden. Ik kan echt niet wachten om het te horen. Dat was Stuck in a Moment You Can't Get Out of U2. Je bent bij Radio 10, de top 4000 classics op zondagavond. Daarin zometeen een zangeres van 85 die nog steeds moeiteloos de straat op gaat. Eerst taart voor zanger John Secada, die vandaag 65 wordt. Hij werd geboren op 4 oktober 1961 in de Cubaanse hoofdstad Havana en verhuisde als kind met zijn ouders naar Miami. Nou, daar was hij jarenlang achtergrondzanger bij Gloria Estefan en schreef hij mee aan haar comeback-hit Coming Out of the Dark. Tot hij in 1992 zelf vanuit het donker naar voren stapte in de spotlights en hier 25 weken in de top 40 stond met dit liedje. John Secada dus bij 10 en Just Another Day.

0: Deze zangeres vierde in juli haar 85ste verjaardag en bracht in augustus haar eerste album in 22 jaar uit. Niet stuk te krijgen dus. Deze hit nam ze in 1964 in 2 takes op. En Marvin Gaye was een van de schrijvers. En het is later natuurlijk ook nog een hit geworden voor Mick Jagger en David Bowie. Dancing in the Street, dat waren Martha Reeves en de Vandellas. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 op zondagavond, met zometeen een prachtig liedje van Bob Seger. Straks ook een zanger die zijn eerste hit cadeau kreeg van Madonna. En deze komt eraan. Ja, het is dus Paul Simon, maar je mag hem ook L noemen hoor. Zometeen.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hallo, hallo!
13: Jan Sluis.
0: Top dat je erbij bent. Bob Seger zometeen. Nick Kamen is ook onderweg. Eerst You Can Call Me L. Bolsa.

0: Zo mooi dit. Zo wonderschoon. Ja, het is een van de meest voorkomende straatnamen in de Verenigde Staten.
1: Top 4000 Classics.
0: Main Street dus, oftewel de hoofdstraat. Die zouden hier waarschijnlijk de Dorpstraat noemen of zoiets. Maar het gekke is dat de straat in het liedje eigenlijk geen Main Street heet, maar Ann Street. Een straat in Ann Arbor in de staat Michigan. Daar staat de jonge Bob Seger 's avonds op de stoep en achter een raam ziet hij een meisje dansen. Helaas is hij zelf nog maar een jaar of 14 en mag hij niet naar binnen. 20 jaar later schrijft hij het op en scoort er een dikke hit mee. Dat waren Bob Seger en de Silver Bullet Band. AJ is bij je. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen de Bengals. Nou, je hoorde net Paul Simon. En de Bengals die zingen zometeen een liedje van hem dat ze in een nieuw winterjasje gestoken hebben. Eerst de hunk die we leerden kennen in een wasserette. In 1985 trekt Nick Kamen in een Levi's reclame zijn spijkerbroek uit. En de halve wereld valt als een blok voor hem. En onder zijn bewonderaars is Madonna, die speciaal voor hem zijn eerste single schrijft, Each Time You Break My Heart. Nou, 4 jaar later schrijft hij zelf zijn grootste hit. En dat is deze, I Promised Myself. Dit is Nick Kamen bij 10.

Geschreven in één nacht. Lady Gaga die komt laat op de avond de studio van Bruno Mars in Los Angeles binnen. Ze schrijven samen het tweede couplet. En als de zon opkomt, dan is het klaar. Dat was Die With A Smile. Het is bijna 12 uur. Tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond is er een nieuwe. En overdag hoor je natuurlijk de 80's Top 810. Geniet ervan. Nu nog even terug naar 1992. Ja, dit was de eerste top 10 hit van Take That. Maar het origineel is van vijf broers uit de Verenigde Staten met roots op de Kaapverdische eilanden. Dit is Tavares met 10. It only takes a minute.

Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij in het centrum van Emmen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het slachtoffer krijgt medische hulp. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Ga je de komende tijd naar Duitsland en doe je dat altijd via Nijmegen? Nou, dat wordt omrijden vanaf dit weekend. De hele maand is de N325 afgesloten voor werkzaamheden. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's overheen. Houd dus rekening met extra reistijd, want het zal druk worden op de omliggende wegen. Bij een protest in Moskou zijn zo'n 60 mensen aangehouden. Demonstranten hadden borden vast waarop stond laat de politieke gevangenen vrij en voor vrije verkiezingen. Ook waren ze kritisch over de Russische staatstelevisie. De demonstratie was eigenlijk bedoeld om een bloedige opstand uit 1993 te herdenken. En feest voor Oranje, ze hebben opnieuw gewonnen van Servië in de Nations League-wedstrijd vanavond. Koopmeijers scoorde het eerste doelpunt in de 31ste minuut. Daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut helpt Zirkzee ze naar de winst. En voor Van Dijk was het dubbelfeest. Hij speelde zijn 100ste Interland, dus kreeg hij de gouden schaal mee. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
5: Straks vanaf 8 uur, de 80's Top 810. Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar. Komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Bij een steekpartij in het centrum van Emmen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie vond diegene op straat nadat ze een melding kregen van de steekpartij. Even later hielden ze een man aan die volgens een getuige op een bankje in de buurt zat. Amerika heeft dit weekend met spoed 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford nadat ze nieuwe dreigementen hadden gekregen over een mogelijk aanslagplan op de basis. Dat plan zou gesteund worden door Iran. Dit meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid wil de dreigementen niet bevestigen. En ga je de komende tijd naar Duitsland en doe je dat normaal altijd via Nijmegen, dan wordt dat omrijden vanaf dit weekend. De hele maand is de N325 afgesloten voor werkzaamheden. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's overheen. Houd dus rekening met extra reistijd, want het zal druk worden op de omliggende wegen. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Straks vanaf 8 uur, de 80's Top 810.